0: grootste hits.
1: Aller tijden.
2: Radio 10. Radio 10.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: De oorlog in het Midden-Oosten lijkt weer op te laaien. Amerika viel vanavond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vice-president J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Minister Jessel van Defensie gaat flink investeren in wapens en luchtafweer. Dat blijkt uit stukken die maandag gepresenteerd worden, maar nu al in bezit zijn van de Telegraaf. Er komt bijvoorbeeld extra luchtafweer en lasers om drones weg te jagen. Ook moet Defensie er de komende jaren een stuk meer soldaten bij krijgen. In Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En de Oranjemars van afgelopen donderdag in Kansas City was de grootste tot nu toe, meldt het AD. Er liepen 36.000 mensen mee, een stuk meer dan de 22.000 die de gemeente had verwacht. Behalve Oranjefans kwamen er ook veel Amerikanen en andere buitenlanders op af. Bij de andere Oranjemarsen deden ongeveer 15.000 mensen mee. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer met plaatselijk ook grote hagelstenen.
0: Radio 10.

0: Venezuela is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. De nieuwe beving vond plaats in de Caribische Zee en was onder meer te voelen in hoofdstad Caracas. Met een kracht van 4,9 was hij wel een stuk minder zwaar dan de aardbevingen van eerder deze week, waardoor zeker 920 doden zijn gevallen. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl er nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. In de Waal bij Tiel is gisteravond een dode man gevonden. Er werd groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet en na een dik uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Donderdag kwamen ook al 3 zwemmers om het leven. En Amerika heeft bijna 400 websites offline gehaald die illegale livestreams van het WK aanboden. De websites werden gehost in Peru, Colombia en Oost-Europa. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat het niet alleen gaat om het schenden van auteursrecht, maar dat die sites ook vaak voor virussen zorgen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen.
1: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: van 5 uur.
1: Cap Verde heeft geschiedenis geschreven op het WK voetbal. De eilandengroep is geplaatst voor de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor een tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat een knock-outfase haalt. De volgende tegenstander is de huidige wereldkampioen, Argentinië. Niet alleen in Cape Verde, maar ook in Rotterdam is het groot feest. Daar is een grote Kaapverdische gemeenschap en 6 spelers zijn er geboren. Honderden Kaapverdiërs zijn midden in de nacht met vlaggen en blauwe fakkels de straat op gegaan. En ook wordt er veel getoeterd. We blijven nog even in Rotterdam, want ook vandaag mogen daar vanwege de hitte geen grote evenementen doorgaan. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt vandaag nog steeds code rood. In de rest van het land is het inmiddels code oranje. En in Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen.
0: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Een enorme stunt van Kaapverdi op het WK. Ze zijn door naar de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor de tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat een knock-outfase haalt. De volgende tegenstander is niet de minste, Argentinië, de huidige wereldkampioen. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt erop te laaien. Amerika viel gisteravond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Het Diakonessenziekenhuis in Utrecht heeft gisteren meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zelf zegt geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen.
0: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën... en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen, live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
13: Sorry, het is WK.
14: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
15: Mediamarkt. Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook! Uit de meterkast!
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Honig pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Taxi en Dubbel Fris Boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
1: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: het een tikje anders doe.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Ja, omdat ze zo lekker waren, krijg je ze zometeen nog een keer voor de bovenste van de 80's Top 1500. Met zometeen Brian Adams en nu het nieuws van 7 uur.
6: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid woedt brand. Die is uitslaand en er komt veel rook vrij. De parkeergarage zit onder een woonblok vlakbij het stadion De Kuip. De woningen zijn ontruimd en de bewoners worden opgevangen. Sommige bewoners worden nagekeken door ambulancepersoneel... omdat ze rook hebben ingeademd. In Rotterdam wordt het WK-succes van Cape Verde op straat gevierd. Ze zijn door naar de volgende ronde door gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Bleef 0-0 en dat was genoeg. Auto's reden toeterend door de straat en er werd vuurwerk afgestoken. Er wonen honderden Kaapverdianen in Rotterdam en ook spelers komen er vandaan. Amerika heeft gisteravond en vannacht weer aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om opslaglocaties voor raketten, drones en radarsystemen. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Amerika en Iran ondertekenden vorige week een voorlopig vredesakkoord. En op een deel van de A15 bij Gorkum is door de hitte het asfalt omhoog gekomen. Daarom wordt vanochtend een spoedreparatie gedaan. Automobilisten kunnen daar last van hebben, zegt Rijkswaterstaat. Tot vanmiddag 2 uur is richting Nijmegen maar 1 rijstrook open. Ook de A59 bij Raamsdonk-Sfeer wordt gerepareerd vanwege scheuren. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer, met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen.
5: Oh, lekker. Oh, daar kijk ik wel naar uit, naar grote hagelstenen. Hè? Verkoelende hagelstenen. En gewoon in mijn naki in de tuin staan. Even naar het verkeer kijken, goed nieuws, er zijn geen files.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
10: 80's en 90's, top 1500.
11: Sil van Stoet.
5: Alsof er een engeltje over je tong piest. Brian Adams in Heaven is dit.
12: Radio 10. 316.

van de top 1500. Daarin staan alleen maar 80's en 90's hits. En de directie van Radio 10 heeft een feest der herkenning garantie afgegeven. Dus dat komt wel goed, denk ik. Zometeen de Amerikaanse zanger die mij een keer een uurtje of 6 liet wachten. En dat vond ik helemaal niet erg. Het verhaal ga ik je zometeen vertellen. Nu tijd voor de track die een bekende zangeres eigenlijk had geschreven voor iemand anders, namelijk voor Cyndi Lauper. Maar ja, ze belde haar op en zei, ik heb een track voor je geschreven. En toen zei Cyndi, nee hoor, die hoef ik niet. Hou hem maar lekker zelf. Nou, een beetje gedes...

0: zes uur lang zitten wachten op deze man, deze Lenny Kravitz. Dat was in 1996 ongeveer. Ik was toen geluidsman. En we gingen hem interviewen. Althans, ik mocht het geluid doen. Ik doe. En ik heb zo'n engel, weet je wel. En het was in de Statenhal in Den Haag toen de tijd. En daar zou hij s'avonds gaan optreden. En we zouden daar in de ochtend een interview met hem doen. Maar het duurde lang, joh. En de mensen van de platenmaatschappij die zeiden, ja, hij komt zo, hij komt zo. Dat hebben ze zes uur lang volgehouden, dat hij zo zou komen. En uiteindelijk kwam hij er wel. Maar hij was helemaal stoomd en er kwam niks uit. Zonnebril op. Maar ik heb hem wel een handje mogen geven, deze Lenny Kravitz.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Dat is toch het wachten waard, hè? Een handje geven aan Lenny Kravitz, dat wil ik wezen. En ze hadden ook roze koeken daar en mergpijpjes, dus ik ben die dag wel goed doorgekomen. Goedemorgen, dankjewel voor alle leuke appjes die binnenkomen van alle wakkere vogels.
2: Wilman, goedemorgen met Emma Bruin uit Gouda.
0: Goedemorgen.
2: Zit weer op mijn vrachtwagen, huisbel.
0: Kijk.
2: Ik hoop dat je ergo hebt. Maar ja. Ik denk het wel.
0: Ja.
2: Ik heb het ook in mijn vrachtwagen, dus we houden wel een beetje uit.
0: Goed zo.
2: Hey, we horen elkaar. Hoi.
0: Ja, fijn. Helemaal dat je erbij bent. Ook appjes van Luc komen binnen. Marjon, Stefan. Ik kan een tijdje doorgaan hoor. Maar goed, fijn dat je erbij bent op deze warme zaterdagochtend. Waar we de rebound doen van de 80's & 90's Top 1500. Doen we het hele weekend. Dus heb je het nou gemist afgelopen week? Nou, goed nieuws. Dan gaat ze nog een keer langs horen komen. Dat is toch fijn, hè? Zometeen gaan we naar 1999. Was dat nou 1999? Echt waar? Dat is veel eerder. Nou, 1999. Better Off Alone. DJ Jurgen komt er zometeen voor je aan. Maar eerst op 312 deze. Met die leuke videoclip. Weet je nog van Spitting Image? Ronald Reagan.

0: Zeg, zometeen op 309. Een hele fijne voor de mensen in het oosten. Maar elk als je gewoon in het westen woont, vind ik het leuk hoor. Plaat van Normaal komt eraan. En we gaan even met die voordeur aan de gang zometeen. Welke plaat is, hoor je zo.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou. NVM.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien. Halve kilo van maar 2,99. Lidl. Official fresh partner van Team NL.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
18: ANWB en gaan.
0: Lekker flitsen. Op vakantie. Ja, dan kom ik door het warme weer natuurlijk en ga een beetje van slissen. Nou ja, de piek van de hitte van gisteren, die heb je hiervan gehad. Blijf nog wel even puffen en zweten vandaag hoor. De temperatuur schommelt tussen de 30 en de 38 graden vandaag. Aan de kust is iets koeler. Daar rond de 28 graden. En hou wel rekening met later op de dag ook wat buien. De buien die gaan vanavond overtrekken. Eerder op de dag is ook een bui niet uit te sluiten. En tijdens de droge periode waart er een matige wind. Ja, en dan morgen is het eigenlijk een beetje... het gaat iets koeler worden. Minder heet gelukkig. 21 graden aan de kust tot 30 graden in het oosten. En dan gaat de nacht van zondag op maandag... gaat de temperatuur echt weer onder de 20 graden... richting de 16 tot 18 graden. Dat is wel lekker.

0: van Ronald Rimmelswaan. Goedemorgen, Ronald.
1: Goedemorgen.
0: Hi.
1: België gaat als groepswinnaar door naar de volgende ronde op het WK. De Belgen wonnen met 5-1 van Nieuw-Zeeland. En ook Kaapverdië is door na de 0-0 tegen Saoedi-Arabië. In Rotterdam vierden de Kaapverdianen feest. In Rotterdam zijn tientallen woningen ontruimd door brand in meerdere auto's in een parkeergarage. Die bevindt zich bij flats. Honderden mensen stonden op straat, meldt Rijnmond. De brand is inmiddels geblust. En Amerika heeft gisteravond aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Amerika en Iran ondertekenden vorige week een voorlopig vredesakkoord.
2: 80's en 90's, top 1500.
3: Silvans Toet.
0: Zometeen mag je deur donderen. Eerst Roxy Music.
2: Radio 10. 310.

0: sta een beetje te heuken hier in de studio, maar ik hoor Benny denken...
1: Kan dat nou niet anders?
0: Ja, het kan wel anders. Dan moet je even naar Toldijk gaan, want daar weten ze als geen ander hoe je echt moet heuken.
2: 80's en 90's, top 1500.
0: Oei, oei, oei, wat een fijne plaat. De deur donderen van Normaal uit 1982 vind je in de lijst op 309. En ervoor Avalon van Roxy Music. De lijst is lekker, hè? Ja, het wordt alleen maar smakelijker en smakelijker, hoor. Zo dadelijk nog George Michael voor je. En ook een plaat die je helemaal kan meereppen. Als je een beetje uit de jaren 80 komt, zeg maar. Dan kan je hem helemaal... Ik doe één zinnetje doe ik voor. A steady hit. Ja, de rest kan je, toch? Oké. Nou, die plaat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor een beetje gekke plaat. Nick die kreeg in 1984 een bezoek van iemand van de platenmaatschappij. Die zocht wat nieuw werk. Ja, Nick had nog niet alles af. Hij schreef heel snel een onzin tekst op het melodietje. En die melodie had hij al af. En de platenmaatschappij die vond het een geweldig nummer. Zelfs die onzin tekst vonden ze geweldig. Dus Nick heeft het zomaar gehouden. Dus eigenlijk gaat de plaats helemaal nergens over. Het is The Riddle van Nick.

0: 307 met Freedom in de 90s uitgebracht. Inderdaad, 1990 was dat, hè? Goedemorgen, Stoet hier. Radio 10 maakt je wakker. Met de 80s en 90s top 1500. De roundup van de beste platen. Dit hele weekend krijg je ze nog voor je kiezen, hoor. Ik kreeg een leuk appje van Rick. Die zegt, goedemorgen Sylvan. En nog gefeliciteerd. Ja, vorige week was ik jarig. Dankjewel. Ga naar Rick even terugbellen. Was wel een aardig appje. Kijken of die al... Oh, gaat er, ja. Of die al wakker is. Rick.
1: Rick Grote.
0: Rick. Sylvan. Radio 10. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Rick, hoor je mij? Over?
1: Ja, zeker. Sylvan.
0: Ja, goedemorgen. Bedankt voor je aardige appje, Rick.
1: Ja, graag gedaan.
0: Hey, ik vroeg me af, die plaat, die rap, zou jij hem af kunnen maken? Als ik dus zo... I said hip.
1: Hop, hip, hip, de hip, hip, de hip, hop, hip, de hip, hop, hip.
0: You don't stop the rocket to the bang, bang, boogie.
1: The bang, bang, boogie. Ja, ja, dat is. Ja.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
5: De vriendelijke specialist.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
12: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
13: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Tot aan die praatje bij.
1: België gaat als groepswinnaar door op het WK voetbal. De Belgen waren veel te sterk voor Nieuw-Zeeland en wonnen met 5-1. In de groep is ook Egypte door na een 1-1 gelijkspel tegen Iran. Als groepswinnaar ontloopt België in de volgende ronde wereldkampioen Argentinië. Dat wordt de tegenstander van Kaapverdië, want dat land is ook door. De Kaapverdianen plaatsten zich voor de knock-outfase door met 0-0 gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Na die stunt was het in Rotterdam direct groot feest. Mensen gingen met vlaggen de straat op en auto's reden toeterend rond. In Rotterdam woont een grote Kaapverdische gemeenschap en de WK-selectie van Kaapverdië telt 6 Rotterdamse spelers. In een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde stonden vanochtend meerdere auto's in brand. De garage is vlakbij flats en daarom werden tientallen woningen ontruimd. Honderden mensen stonden op straat, meldt Rijnmond. De brand zou zijn ontstaan in een elektrische auto. Mensen werden nagekeken omdat ze misschien rook hadden ingeademd. Een automobilist op de A15 bij Gorinchem moet rekening houden met verkeershinder. Door de hitte is het asfalt op sommige plekken omhoog gekomen en is een spoedreparatie nodig. Naar Nijmegen is voorlopig maar 1 rijstrook open. En het is er extra druk omdat dit deel van de A15 ook nog eens de omleidingsroute is voor de afgesloten A27. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het kweek loopt weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien met ook onweer.

0: de tijd dat je nog naar de videotheek ging om een film te huren. De tijd dat je ging stappen zonder telefoon. En de tijd dat je U2 hoorde op de radio.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Ja, het zijn de 80's en 90's die herleven hier bij Radio 10. In een lekkere lange lijst, de top 1500. En de rebound krijg je dit hele weekend. Where the Streets Have No Name op 304. Daarvoor Elton John, Circle of Life. Terug te vinden in de lijst. Dus ik denk van, nou, die lijst die vind ik wel lekker. Ik wil ook even meelezen, kijken of die stoet geen fouten maakt. Nou, dat mag hoor. Check eventjes radio10.nl, oké? Okay? Radio10.nl. Zometeen. En van Tijn. 15 miljoen mensen, komt eraan. Eerst tijd voor een vrouw die in de jaren 70 nog een punkzangeres was. Toen de tijd noemde zich nog Dottie Danger. Een goede naam, hè? Dottie Danger. In de jaren 80 werd ze lid van een meidenband, de Go-Go's. En in 88, toen wij met z'n allen op een woonboot stonden te dansen omdat we het EK hadden gewonnen, scoorde zij een solo-hit met deze plaat. En een van de achtergrondzangeressen op de plaat is trouwens Michelle Philips. Ooit lid, niet van de Philips-fabrikant, nee. Ooit lid van de Mamas en de Papa's. Maar goed, dat is op de achtergrond.

alweer 3 miljoen mensen geleden, dit plaatje. 15 miljoen mensen, Fluismijn van Tijn. Erik van Tijn, muziekproducent, ook zanger. En onder andere ook de man achter de muziek bij The Passion. Kijk je er wel eens, The Passion? Nou goed, daar is hij de orkestleider van en is heel erg bezig met arrangement. Dit is Radio 10, goedemorgen. Net wakker, dan val je met je neus in de boter. Want het zijn de 80s en 90s top 1500 die je hoort. Alleen de bovenste, waar zijn we nu gebleven, vraag je af? Nou, bij 301 zijn we aangekomen. En dat was wel een leuke plaat. Dat was een comeback plaat voor de band Yes. Al jarenlang hadden ze geen hit meer gehad. En die Trevor Rabin, dat was de gitarist, die had, die miste een beetje een lekker gitaarloopie. En dat is echt gebeurd. Hij kwam toen van de toilet af, van de wc af. En hij zei, ik heb nu het loopie wat ik wil laten horen. Wat is op die wc gebeurd? Zijn het de bruine bonen geweest? Of wat is het? Dit is het geluidje.

0: never change.
1: Zo is dat. Change van Tupac hoorde je op 300 in de 80's en 90's top 1500. Zometeen voor je Maywood, te Pauw. En ik zit een beetje ook naar reclames te kijken van de jaren 80. Die was voor mij 83 of 85 of zoiets. En hoofdrol voor André Hazes in deze reclame, samen met Joke Bruis. Het was voor een soort Vlaammerk. Luister even mee. Oh, kijk of je het herkent.
2: En, nog een doelpunt gemaakt?
3: Nee, maar wel een knock-out.
1: Oh yeah. Never change. Zo is dat. Change van Tupac hoorde je op 300 in de 80's en 90's top 1500. Zometeen voor je Maywood, te Pauw. En ik zit een beetje ook naar reclames te kijken van de jaren 80. Die was voor mij 83 of 85 of zoiets. En hoofdrol voor André Hazes in deze reclame, samen met Joke Bruijs.

0: een dag.
1: Zo, je verdiende loon.
2: Met die vers frisse melk Unitovi en een wip, de lekkerste ideetjes op tafel.
3: Als je dan nog iets stouts doet, krijg ik dan ook de gele kaart.
4: Dat is toch briljant, dat is toch leuk. Ik was deze helemaal vergeten, ik zag hem laatst langskomen. Oh ja, wat leuk, Joke Druijs, André Hazes. En ja, die vlaarreclame. Zometeen blazen we dus door met Maywood en Te Pauw.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi, hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
14: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Radio Team Weer krijg je het kwikloop snel op naar het westen. Daar kan het zelfs zo'n 30 graden worden. Wel minder heet dan gisteren, maar ja, nog steeds behoorlijk. Want in het oosten kan het 38 graden worden. Vallen vanmiddag ook flinke buien en ook vanavond onweer en soms wat hagel. Morgen wordt het al iets koeler. Dus we gaan de goede kant op als je niet tegen deze hitte kunt. Hou nog even vol. Stel door naar de headlines en die krijg je van Ronald Hemmelswaan. Ronald, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Rotterdam-IJsselmonde was vanochtend brand in een parkeergarage. Ruim 100 mensen werden geëvacueerd uit een flat erboven. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Grote energieleveranciers zijn wat

0: coulanter geworden voor klanten die niet kunnen betalen. In plaats van boetes opleggen of mensen afsluiten van elektriciteit, proberen ze te achterhalen waardoor het komt dat mensen niet kunnen betalen. Meld nu.nl. En België en Kaapverdië gaan door op het WK voetbal. De Belgen waren met 5-1 veel te sterk voor Nieuw-Zeeland en Kaapverdië speelde met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, was het op straat groot feest.
1: Ja, snap ik. Maar ook nog even een groot applaus voor de Belgen, hè? Met 5-1 gewonnen. Hallo! Allé! Goed gedaan, hè?
2: 80s en 90s, top 1500.
3: Sylvans Toet.
1: Met zo dadelijk de Pauw, eerst Maywood.
2: Radio 10. 299.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Je vindt je op 298 in de lijst. De 80's en 90's top 1500 bij Radio 10. Zometeen een plaat waarvan ik zeker weet dat je dacht dat die ouder was. Maar de plaat komt uit 1997. Boudewijn de Groot en Avond. Prachtig. Echte klassieker. En eigenlijk nog niet eens zo heel oud als je erover nadenkt. En nu tijd voor een man, DJ Del Mundo. Hij was de bedenker van een leuke band, de Benga Boys. En later kwam erachter dat het gewoon Wessel van Diepen was. Die hier regelmatig het pand loopt. Aardige vent. Hij heeft heel veel dingen bedacht. Internationale succes had hij met de Nakatomi. Weet je nog? L.A. Style. Alice DJ. En dus ook deze plaat. De Benga Boys. We like

Jan laat weten dat ze op de muziek van Radio 10 momenteel oefeningen aan het doen is. Nou, dan ben je waarschijnlijk hele rustige oefeningen aan het doen, want dit was een wat rustigere plaat. Boudewijn de Groot, een avond op 296. In de ethische night is top 1500. Ja, zometeen in de plaat van Cliff Richard, samen met de Young Ones, weet je wel, die leuke plaat. Ja, dat was een comeback plaat eigenlijk voor Cliff Richard. Hij kwam in één keer op nummer 1.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radioteam.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel.

0: wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeels bij Bol.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijn en voordelig weekend, Castilla, van Jumbo.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
5: Ja.

0: sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer.

0: nieuws van 2 over 9 met Ronald.
1: Bij de brand vanochtend in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Zo'n 150 bewoners uit de flat erboven werden geëvacueerd. Rond deze tijd kunnen ze weer naar huis. Brand ontstond waarschijnlijk in een elektrische auto. Het was groot feest in Rotterdam vannacht, nadat Kaapverdië zich had geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Tegen Saoedi-Arabië bleef het 0-0, genoeg om door te gaan. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en die gingen met vlaggen de straat op en reden toeterend rond. Ook België en Egypte zijn door naar de knock-outfase. De hele wedstrijd van Oranje tegen Tunesië in de nacht van donderdag op vrijdag is door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken. Vrijwel iedereen bleef ook in de tweede helft hangen, blijkt uit nieuwe cijfers. Na de eerste 2 WK-wedstrijden van Oranje werd door ruim 4 miljoen voetbalfans gekeken, maar die werden 's avonds gespeeld. En wie zijn energierekening niet betaalt, wordt vandaag de dag niet meer direct afgesloten. Grote energieleveranciers kiezen er eerder voor om te achterhalen waarom klanten niet betalen. Leven zonder elektriciteit is best moeilijk, dus dat willen we voorkomen, zeggen ze tegen nu.nl. Vaak zou er meer spelen achter de voordeur. Het Radio 10 weer door Weer Online. Na een recordwarme nacht loopt het kwik weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien, met ook onweer.
2: Lekker!
3: 80's en 90's, top 1500.
4: Silvan Stoet.
2: Met zometeen Europe voor je eerste La Bouche. En Be My Lover. Prachtig.
4: Radio 10. 293.

290. Plekje laag in de lijst vind je deze man. Hij begon zijn carrière als fotomodel. In de jaren 80 was hij te zien in een beroemde Levi's reclamespot. Weet je nog, in die wasserette, dat hij zijn spijkerbroek uittrok? Ja, nou, Madonna zag dat ook. En nodigde deze Nick uit om een plaat te maken. En dat werd een hit, onder andere deze. I Promise Myself. Dat vind je terug in de lijst op 291. Zijn naam, Nick Kamen, bij Radio 10.

zelf op 2,91. Zometeen, You'll Be In My Heart uit 1999 van Phil Collins komt eraan. Eerst tijd voor een bijzondere plaat, vooral beroemd geworden door de clip die erbij was, waarin Christine Brinkley speelde. Christine, ken je die nog? Dat was een beroemd fotomodel en de vrouw van Billy Joel. Het huwelijk liep in de jaren 90 stuk. Ondertussen is Billy alweer 2 à 23 keer hertrouwd, geloof ik. Maar goed.

0: Alles op het ga ik je een woord geven uit de jaren 90 wat je bijna vergeten bent. Ga je zo horen.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Bioromal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oranje fans opgelet, KPN.

0: het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereld.

0: langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
8: Aldi, waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
10: De vriendelijke specialist DA.
11: Ja, en dan nu tijd voor dat woord wat we vergeten zijn uit de jaren 80 en 90... Dan komt hij, het woord. Stratenboek.
12: Ah.
11: Ja, kennen we niet meer, hè?
13: 80s en 90s, top 1500.
14: Silvans Toet.
11: Met zo dadelijk Vanessa voor je eerste Vandenberg.
13: Radio 10. 287.

F100 op de rand van, van dit programma. Zometeen trouwens Erik de Zwarte na 10. Nog even gauw kans op een dopperfles. Ik laat je een tune horen van een echt jaren 80 spelletje. En de vraag is dat Donkey Kong, is het Tetris of is het Duck Hunt? Nou, geef het door via de app van Radio 10. Dus Donkey Kong, Tetris of Duck Hunt. Voor een mooie toppenfles van Radio 10. Krijg je ondertussen Davy Bowie en...

0: David Bowie bij Radio 10. Dit was de opgave. Jacqueline, was het nou Donkey Kong, Tetris of Duck Hunt? Wat dacht jij?
1: Ja, Tetris natuurlijk.
0: Weet je zeker?
1: Ja, ik weet het zeker.
0: Waarom?
1: Nou ja, ik heb echt als kind uren in dat spel gespeeld. En nog steeds echt bakken slecht in. Maar ja, fantastisch.
0: Jij bent helemaal goed. Je krijgt van ons een dopperfles. Fijn weekend. En zometeen veel plezier met Erik de Zwart, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Michael Jackson komt er ook nog aan. Heal the World. En dit is Rufus en Chaka Khan. Vind je op 283 hier bij Radio.

0: deze 90's top 1500.
1: Radio 10. Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
12: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Het is Veteranendag. In de Grote Kerk in Den Haag is straks vanaf 10:30 een bijeenkomst. Daar zijn ook koning Willem-Alexander en premier Jette bij. Vanwege de hitte gaat het traditionele défilé met duizenden veteranen niet door. Vorig jaar werd het ook al afgelast en dat had te maken met een NAVO-top in Den Haag. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig nog dicht. Dat zegt de veiligheidsregio. Wordt geprobeerd de auto's eruit te halen die zijn uitgebrand. Zo'n 150 mensen die uit een flat erboven werden geëvacueerd mogen weer terug. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam mogen even niet meer aan het werk. Ze waren naar huis gegaan, terwijl binnen nog een kind van 1 lag te slapen. Volgens meerdere media hadden ze het ventje over het hoofd gezien. Toen zijn ouders voor een dichte deur stonden, schakelden ze de politie in. Het kind mankeerde niks. En België is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De Belgen overklasten Nieuw-Zeeland met 5-1. Als groepswinnaar ontloopt België daarmee Argentinië. Dat land is wel de volgende tegenstander van Kaapverdië, dat na 0-0 tegen Saudi-Arabië ook doorgaat. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, was het groot feest op straat. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt weer flink warm vandaag met 30 tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, rond de 28 graden. Verder wisselen wolken, zon en een paar buien elkaar af. Vooral vanavond kan er veel regen vallen met hagel en onweer.

0: Radio 10. 80's and 90's,
1: top 1500. Maar de film Grease die komt toch uit de jaren 70, hoor ik je denken. Ja, dat klopt. Maar de megamix die zorgt in 1991 voor een tweede ronde succes voor John Travolta en Olivia Newton-John. Genoteerd op demo nummer 280 in de 80's and 90's top 1500. En daarvoor een hit van andere orde, namelijk New Order met, om precies te zijn, Blue Monday. Zover is het nog lang niet. Welkom in het tropische weekend van Radio 10. En ik doe er nog een schepje bovenop met de heetste hits uit de jaren 80 en 90. Want dit hele weekend kun je nog één keer genieten van de top van de top 1500. Jullie vonden het zo leuk dat we gewoon het nog een keertje doen, de bovenste helft. Nou, niet de bovenste helft, het bovenste gedeelte, want er zijn wel 1500 platen. Dus vliegen de hits om je oren en dat zorgt voor de nodige verkoeling, hopelijk. Straks muziek van Level 42, maar eerst de Dijk met een hit die de slechte kanten van Huub van der Lubbe belicht. En dat is toch eigenlijk nergens goed voor je, zou je zeggen.

De man met de duurste duim uit zijn 80s en 90s top 1500, bassist Mark King, die heeft zijn belangrijkste vinger namelijk verzekerd voor 3 miljoen. En geeft toe, waar is Level 42 zonder de laagste basakkoorden? Juist nergens. En ook de lijst is niet compleet zonder de 6 noteringen van de groep, waaronder deze Running in the Family op 278 in de 80s en 90s top 1500. Ze treden nog steeds op en aanstaande donderdag kun je ze zelfs zien bij Royal Park Live. Dat is Paleis Soestdijk, waar vroeger koningin Juliana en prins Bernhard woonden. Daar in de tuin geven ze een concert. Is trouwens een heleboel daar te doen. Zometeen doen we een dansje in het donker. Eerst dit waarover in de tijd van uitbrengen valse geruchten de ronde deden. De dame op de hoes zou namelijk zelf niet de zangeres zijn die de hit zong. Het was begin jaren 90 niet geheel ongebruikelijk dat modellen op de bühne stonden zonder een noot te raken. Maar in dit geval was dat echt niet zo. Robin S. was de dame met de looks en het stemgeluid. En je hoort er nu op 2,77.

0: Tijdens de optredens van Bruce Springsteen haalt hij tijdens dit liedje stevast een fan uit het publiek om mee te dansen. En dan komt natuurlijk ook de clip waarin hij ook dan een fan uit het publiek haalt, zogenaamd. Ja, wij dachten allemaal, dat is, oh, wat spontaan, wat leuk, wat bleek allemaal nep. Ja, alles op tv is toch echt, of toch niet? Goed, zometeen in de 80's en 90's top 1500 muziek van Celine Dion. En pak je luchtgitaar erbij. Een klapper van Guns N' Roses staat voor je klaar. Je hoort hem binnen nu en een paar minuten.
1: Je kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
1: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, zonneplan.
10: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Minder de euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, zonneplan.
10: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15.

0: Fendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promo Fendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijne voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
2: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing. 80s en 90s, top 1500.
8: Erik de Zwart. Met

Hij schreef het liedje over zijn vriendin, Ari Navelin. Everly, de dochter van Don Everly van Everly Brothers. Na 4 jaar een relatie hebben gehad, trouwde zij op 28 april 1990 in Las Vegas tijdens een haastige ceremonie. Ja, en haastige spoed is zelden goed, want na 9 maanden ging het stel weer uit elkaar. Axl Rose zou zijn handjes niet hebben kunnen thuis houden, maar hij is nooit gecanceld. Wij houden onze hand niet van de muziek van Guns N' Roses, want Sweet Child of Mine staat genoteerd op 274. Dan een Britse songwriter, Black, die halverwege de jaren 80 heel diep in de put zat. Hij was nog maar 25 jaar oud, had al een aantal auto-ongelukken overleefd, is ontslagen door zijn platenlabel, zijn huwelijk was gestrand en daardoor was hij ook nog eens een keertje dakloos geworden. Ja, met het beetje geld dat hij nog had, kon hij amper melk en brood kopen. En als hij op een dag terugkomt van de supermarkt, ja, dan besluit hij om er een liedje over te schrijven. Binnen 10 minuten ontstond er een nummer genaamd Wonderful Life. Het leverde hem een nieuw platencontract op en een wereldhit. Want dat was het begin van zijn Wonderful Life.

De soundtrack van Dirty Dancing, I've Had the Time of My Life. Het is net even te warm om hier het dansje na te doen in de studio, maar in gedachten ga ik met jullie natuurlijk helemaal mee terug naar het Witte Doek van 1988. Het was te horen, dit muziekje, in de slotscène van de film met Patrick Swayze en Jennifer Grey in de hoofdrollen. En in de hit waren de hoofdrollen weggelegd voor Bill Medley en Jennifer Warnes. Ze staan op 272 in de 80s en 90s top 1500. Dan een hit voor radiotiener Vincent. Het gevoel vertelt van zijn te vroeg overleden moeder. De wens om haar nog te kunnen vertellen hoe mijn dag was, of te weten hoe ze over iets zou doen, of hoe ze erover zou denken. Ik schrijf elk jaar een brief aan mijn moeder. Ik hang hem niet aan een vlieger, maar ik schrijf het wel van me af. Mooi is dat, inderdaad. En Marloes die schreef, deze hit bezorgt mij kippenvel in elke vezel van mijn lijf. Een smartlap puur zang.

0: 90. Altijd laag.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
5: De vriendelijke specialist. DA.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi...

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei doei!

0: De leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Het ANP-nieuws van 11 uur.
6: We hebben weer een regionale superhittegolf te pakken, meldt Weer Online. In het Limburgse El is het warmer dan 30 graden en daarmee is sprake van een superhittegolf. Daarvoor moet het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden zijn, waarvan 3 boven de 35 graden. De laatste regionale superhittegolf was in 2020 in Zuidoost-Nederland. In Den Haag is de aangepaste Veteranendag begonnen. In de Grote Kerk is nu een bijeenkomst met koning Willem-Alexander en premier Jette houdt een toespraak. Vanwege de hitte zijn alle buitenactiviteiten afgelast. Een manifestatie op het Malieveld en ook het traditionele défilé met duizenden veteranen gaan niet door. Apple wil geheugenchips kopen bij een chipsfabrikant in China die op de zwarte lijst staat van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de Financial Times heeft de fabrikant banden met het Chinese leger. Door duurdere geheugenchips zegt Apple dat MacBooks en iPads ook duurder worden. Dus een goedkopere leverancier zou een uitkomst zijn. En voetballer Wout Weghorst verhaalt Ajax voor FC Twente. Op de eigen site meldt Twente dat hij een contract tekent voor 2 jaar. Trainer Erik ten Hag zegt enorm trots te zijn dat hij bij zijn club gaat voetballen. Nu zit Weghorst met het Nederlands elftal op het WK. Zelf noemt hij de transfer een buitenkans. Het Radio 10 weer door Weer Online. Opnieuw erg warm vandaag met 30 tot 36 graden. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Later vandaag stijgt vanuit het zuiden de kans op flinke onweersbuien, het hagel en zware windstoten.

Het eenvallen van Wham. En George Michael die wilde bewijzen dat hij het ook op eigen kracht kon. En dat lukte. Het nummer stond op zijn soloalbum Faith, waarvan er wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren van werden verkocht. Goedemorgen, Erik de Zwart hier met dit weekend de hits uit de 80's en 90's top 1500 op herhaling, de bovenste 300. En nu het WK op volle toeren bezig is, worden er allerlei wel of niet gedragen voetbalshirts verkocht en ook weer geveild. En ook van de volgende zangeres is een voetbalshirt geveild voor belachelijk veel geld. In 1994 droeg Whitney Houston tijdens de slotceremonie van het WK

The Simple Minds, met een hit van het album Once Upon a Time. In 1985 kwam het album uit en het was een regelrecht succes. De hits die werden afgeleverd waren Sanctify Yourself, All the Things She Said en deze Alive and Kicking. En het einde van het liedje is trouwens naar eigen zeggen afgekeken van de Beatles. De truc van het meest zingbare einde van Hey Jude paste ze ook toe op deze notering die we vonden op 267. Dan UB40, die momenteel met Ellie Campbell bezig is met een wereldtour. Vanavond staan ze in Engeland. De tour sluiten ze eind dit jaar af met een optreden in de Ahoy in Rotterdam op 15 december. En misschien ben jij wel een van de gelukkige winnaars van de tickets van 10 die we laatst weggaven. De voorpret die hebben we nu alvast voor je geregeld wat dat betreft. Je kan gewoon even lekker meezingen, want deze zullen ze ongetwijfeld tegen horen brengen. Sing Our Own Song op 266.

0: van de 8 noteringen in de 80s en 90s top 1500 over de kleur blauw. Deze hit was nog net 90s en bestormde de hitlijsten van 1999. Dat was Eiffel 65 op 265, zou ik het zeggen. Zometeen houd ik mijn adem in voor de notering van Berlin. En je hoort een van de 16 noteringen in de lijst van Queen.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
14: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met nieuwe
17: voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G.

0: Quickfit en weer verder.
1: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo. 80s en
2: 90s, top 1500. Erik de Zwart.
3: Met Berlin en Take My Breath Away op

I Want to Break Free van Queen op 263. 80's and 90's, top 1500. Tony die stemde onder andere op deze hit. Legendarische clip waarbij de bandleden als vrouw verkleed zijn. En ook Samantha die zette hem in haar lijst. Een lekker nummer waar ik nog steeds vrolijk van word. De groep is goed voor 16 noteringen maar liefst in de hitlijst... met het beste uit de jaren 80 en 90. Dit weekend hoor je nog 6 keer het duet onder andere van Queen met George Michael... op 24 als hoogste genoteerde. En dan iets waar we toch wel naar uitkijken... tijdens deze toch wel iets wat hete start van de zomer. Dat is wind. Maar acteur Patrick Swayze doelde in zijn hit uit Dirty Dancing... op een hele andere insteek. Het nummer gaat over een jongen met weinig zelfvertrouwen. Er is een meisje waar hij verliefd op is... maar hij denkt dat ze te goed voor hem is. Ze is dichtbij, maar ongrijpbaar. Net als de wind. She's like the wind. Patrick Swayze op 2-2.

0: kunt natuurlijk je klok gelijk zetten. De 80's en 90's top 1500, dat Cher er ook in staat. Klopt, eerlijk is eerlijk. Als je dit nummer denkt, dan denk je ook meteen waarschijnlijk aan Cher's getatoeëerde billen. Dat komt door de videoclip waarin ze een nieuwe look had. Ze had een leren jasje, netkousen en een heel klein slipje. Het was niet alleen de videoclip. Cher die droeg dezelfde outfit ook tijdens haar optredens. En zo werd haar derrière een hot topic. If I Could Turn Back Time op 261 in de lijst. Klokje tikt door. Ik heb er nog twee voor je. The Power of Love van Frankie Goes to Hollywood. Die hoor je zo meteen na Paul Hardcastle. Die naar de tv keek en zich verbaasde over de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse soldaten die in de Vietnamoorlog vochten. Hij schreef er deze hit over, die we vinden op 260. 19.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
13: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Radio 10.
1: Laura Branigan verliest haar self-control en je hoort de zanger die binnen is. Zo direct in de 80s en 90s top 1500. Eerst het nieuws van 12 uur met Ronald Remmelswaan.
13: Premier Jette heeft in zijn toespraak op Veteranendag in Den Haag stilgestaan bij het niet doorgaan van het défilé vanwege de hitte. Ik kan me voorstellen dat jullie wel voor hetere vuren hebben gestaan, maar zorgen voor elkaars veiligheid betekent soms ook moeilijke keuzes maken, zei Jette. Ook de koning was bij de bijeenkomst. Niet eerder was er zo vroeg in het jaar een regionale superhittegolf als nu. In Limburg steeg het kwik rond 10 uur boven de 30 graden, waarmee de superhittegolf een feit was. Daarvan is sprake bij 5 dagen van minstens 30 graden, waarvan 3 van minstens 35. De laatste regionale superhittegolf was 6 jaar geleden, toen in augustus. Het aantal nieuwe orgaandonoren in Noorwegen blijft maar stijgen. Bijna 17.500 hebben zich nu gemeld. Dat is een forse stijging van wat we normaal zien, zegt de Noorse Orgaandonatiestichting. Het komt allemaal door kroonprinses Mette Marit. Zij heeft pas een longtransplantatie gehad. En FC Twente is trots op de komst van aanvaller Wout Weghorst. De Ajax-spits tekent een contract voor 2 jaar bij de club uit Enschede. Hij zit nu bij het Nederlands elftal op het WK. Weghorst was ooit Twente-supporter. Dat ik daar nu mag voetballen maakt de cirkel rond, zegt hij op de site van FC Twente. Het Radio 10 weer door Weer Online. Opnieuw erg warm, met vanmiddag 30 tot 36 graden. Aan de kust minder warm. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Vanavond kans op flinke onweersbuien, met hagel en zware windstoten.
1: Ondanks de warmte toch een aantal vertragingen. 8 in totaal. Dit zijn de 3 grootste. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 14 minuten. Diezelfde A12 dan Arnhem-Utrecht bij Oosterbeek. 36 minuten vertraging. En de A50 Apeldoorn-Os bij Grijshoort. Daar 22 minuten vertraging.
20: Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. 80's en 90's top 1500. Wouter.

38 graden is. Misschien wel toepasselijk. Hoe gaat het met jouw self-control dit weekend? Ja, wordt je lontje al wat korter? Mijn advies is, houd je ramen, deuren en gordijnen gesloten. Als de radio maar aanblijft, want dit weekend hebben we het neusje van de zalm. De top van de 80's en 90's top 1500. Want misschien heb je afgelopen week wel delen gemist. Of heb je zo genoten dat je bepaalde nummers graag nog een keer wil horen? Het komende half uur heb ik onder andere een zomerrit over een vrouw die vreemd gaat met twee beste vrienden van haar vriend die in het leger zit. Ja, dat is nog eens wat anders hè, dan ik wil de zon zien zakken in de zee. En die rock ballad, die ultieme rock ballad van Extreme komt eraan. Eerst op 206.

Radio 10 en Extreme, ze raakten hem. De gevoelige snaar. Ja, ze begonnen als hardrockband. Maar zoals zoveel van die hardrockbands scoorden ze hun grootste hit met een ballad. Dit was een nummer 1 hit uit 1991. Zo dadelijk heb ik voor jou de teamsong die vernoemd is naar de man die een alligator als huisdier had en altijd zonder sokken in zijn instapper stapte. Iets wat mede daardoor ook mode werd op dat moment.

0: waar zijn Robert en Kim? Nou, Kim is dit weekend vrij en Robert is ziek. Dus vandaar dat ik er ben. Wouter, goedemiddag. Andere berichtjes in de app. Martin Doesburg luistert mee vanuit Zweden, waar het ook lekker warm is. Remco is erbij en Angelique die probeert af te koelen. Maar dat wil nog niet helemaal lukken, want ja, al die grote hits die voorbij komen in de 80's en 90's top 1500. Zo direct een grote hit van een 13-jarige jongen uit Amsterdam. En deze van de Pointer Sisters komt eraan. I'm so excited, hoor je zo helemaal.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Het strand? Propvol.
12: Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende

0: 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: 1500. Wouter Kooijman.
5: Goedemiddag met de Pointer Sisters nu. I'm so excited. Radio
6: 252.

0: Flying Cannibals met Robert Wagner en Natalie Wood uit 1960 nog nooit gezien hebt. Maar dan weet je nu in ieder geval wel waar dit bandje zijn naam vandaan heeft. Leuk detail is dat de film niks te maken heeft met cannibalisme, maar alles met hongerige, ambitieuze mensen. En misschien heb je dit ook meegekregen. Rutger van Barneveld uit het niks scoort hij de zomerhit van 2026 met Zwoele Zomernachten. De afgelopen week heeft hij meer dan 140 boekingen gekregen voor optredens. Dat is niet verkeerd, hè? Nee, dat had deze artiest in 1984 ook wel gewild. Toen hij plotseling bekend werd door zijn rol uit Siske de Rat. Hij mocht alleen weinig optreden, hè, want hij was minderjarig. 13 jaar oud. Dit is Danny de Munk op Radio 10.
1: Graag.

0: Zandvoort.
1: Afgelopen week in het nieuws dat muziekproducent Clive Davis overleden is. Was de man die Whitney Houston ooit ontdekte. De man met het gouden oor werd hij ook wel genoemd. Mooie leeftijd hoor, 94 jaar geworden. Het is het weekend van Radio 10. Geniet je er een beetje van. Dit hele weekend herhalen we namelijk de top van de 80's en 90's top 1500. Nou, Sharon Lee die luistert in ieder geval in Almere mee naar Radio 10... terwijl ze appeltaart aan het maken is. Nou, dat ruikt goed. Nou, ben benieuwd hoe jij erbij zit. Laat het gerust weten in de gratis app van Radio 10. Wie weet hebben we elkaar dan zometeen nog even aan de telefoon. Heb ik nog een andere vraag? Ben jij een lucide dromer? Dat betekent dat je droomt terwijl je weet dat je droomt, waardoor je de afloop van de droom enigszins naar je hand kunt zetten. Dat kun je dan zelf sturen, zeg maar. Nou, als je dat ook wil leren, de zanger van Queen's Roots haalde zijn kennis over lucide dromen uit het boek Creative Dreaming van Patricia Garfield. Dat misschien een leuk vakantieboek kan zijn. En na het lezen schreef hij dit mooie liedje.
2: Oh,

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Iets sterks voor papa en mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
14: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
13: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Oh, wat een goal! Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
20: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
21: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ja,

0: samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: In de 80's en 90's top 1500 hoor je zo direct Talk Talk. Maar ook playbackers die een nummer 1 hit scoorden. Eerst het nieuws van 1 uur met Ronald Remmelswaan.
3: Voor 4 provincies geldt vanaf 8 uur vanavond code oranje vanwege zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Volgens het KNMI kunnen de buien met grote hagelstenen, zware windstoten en veel regen voor overlast en schade zorgen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Het Nederlandse USAR-reddingsteam is vannacht aangekomen in Venezuela. Met 8 speurhonden gaan ze helpen zoeken naar slachtoffers van de aardbeving van deze week. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar zal naar verwachting flink oplopen. Er zou nog naar 50.000 slachtoffers worden gezocht. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig dicht. Wordt eerst gekeken of de constructie nog stabiel is, zegt de gemeente. De brand ontstond in een elektrische auto en sloeg over naar 4 andere auto's. Zo'n 150 bewoners van de flat erboven werden geëvacueerd, maar vrijwel iedereen is weer thuis. En de Pathé Bioscoop hebben gisteren dankzij de hitte een topdag gedraaid. Veel mensen pakten een filmpje in de met airco gekoelde zalen. Pathé verkocht zo'n 65.000 kaartjes, het dubbele aantal van een normale vrijdag. Omdat veel scholen dicht waren, waren er tientallen extra middagvoorstellingen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Tropische temperaturen, 30 graden langs de kust tot 36 in het zuidoosten en een mix van wolken, zon en een enkele bui. Vanavond in het zuiden en oosten hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Daar geldt code oranje.
2: 5 vertragingen op dit moment in Nederland. Dit zijn de 3 grootste. A12, Oberhausen-Arnhem bij Zevenaar. Auto met pech zorgt daar voor 7 minuten vertraging. De A15, Ridderkerk-Nijmegen bij de brug over het Merwedekanaal. Het wegdek is daar in slechte toestand. Daardoor een vertraging van 7 minuten. En de A76, Geleen-Keulen voor Duitsland. De weg is afgesloten. Het kost je 12 minuten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
7: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
8: 80's en 90's top 1500.
9: Wouter Kooijman.
2: Goedemiddag, ze werden ontmaskerd als playbackers. Milli Vanilli. En je hoort ze nu op
10: Radio 10. 247.

en toch ook wel nostalgie, hè? Ondanks die rel, hè, die ze hadden. Ze werden ontmaskerd als playbackers. Ja, het liedje weet nog steeds veel mensen te raken. Het was een nummer 1 hit voor ze in 1989. Girl, I'm gonna miss you. Goedemiddag, Wouter hier voor Robert. Hij zit ziek thuis. En mocht je de hele week veel gemist hebben van de lijst, omdat je ondanks de hitte gewoon keihard moest werken, geen nood, de beste 300 nummers uit de 80's en 90's top 1500 draaien we tot morgenavond 9 uur nog een keer. Ja, komende uur onder andere een man die dit jaar trouwde met een vrouw met wie hij al meer dan 50 jaar een relatie heeft. En ook de Australische zanger die vorige maand bekendmaakte dat zijn gezondheid het helaas niet meer toelaat om ooit nog op een podium te staan.

40, de Pet Shop Boys met Go West. Het hele weekend hoor je de top van de 80s en 90s top 1500 op Radio 10. Goedemiddag, ik ben Wouter. En na een bedenktijd van een halve eeuw, toch maar getrouwd. Het is iets wat Henk Westbroek in maart op social media, op zijn, ja, op zijn Facebook en Instagram schreef. Hij trouwde met Julia Harris, die in de jaren 70 hij leerde kennen tijdens een schoolreisje in Parijs. In 1998 had Henk ook al eens een keer een romantische bui. Toen schreef hij een liedje voor haar, Zelfs je naam is mooi. Die hoor je zo meteen op 242. Eerst op 243 Lisa Stansfield.

0: Zelfs je naam is mooi. Je hoorde Henk Westbroek op 242. In de 80's en 90's top 1500. Die zelf verder gaat met een zomerhit uit 1986. Ook Sting komt eraan. En ik heb deze van John Farnham. You're the voice, hoor je zo helemaal.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Volkoren havermout 500 gram voor 75 cent. En de Zaanse Hoever

0: Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
22: Top 1500.
23: Wouter Kooijman.
24: Goedemiddag met John Farnham op
22: 201.

0: mooi tot aan de mooiste, tot aan de laatste noot, hè? Deze van Sting, you're the fragile.
1: De 80's en 90's, top 1500.
0: En voor Sting hoorde je John Farnham, de Australiër die vorige maand helaas bekend moest maken dat hij nooit meer op een podium zal staan. Ja, zijn gezondheid laat het niet toe. John Farnham is genezen verklaard van mondkanker. Maar de behandeling heeft ervoor gezorgd dat hij eigenlijk nooit meer publiekelijk zou kunnen zingen. Goedemiddag, ik ben Wouter. Vandaag en morgen hoor je de bovenste top van de 80's en 90's top 1500 nog een keer voorbij komen. En even speciaal voor luisteraar René. We zijn aangekomen bij nummer 239. En die is speciaal voor iedereen die de hitte aan het trotseren is. Aan de plassen, in het zwembad, op stranden, op bootjes, in tuinen of gewoon op het balkon. Een van die zomerhits uit 1986. Op Radio 10, Mattia Bizar. Dit is Ticento.

0: jou.
1: Draai hem even speciaal voor iedereen die nog iets goed te maken heeft. Omdat ze Vaderdag vorige week vergeten zijn. Stef Bos, papa in de 80s en 90s top 1500. Het hele weekend hier op Radio 10. Met zometeen Matthias Rijm. Eerst heb ik Snap en de Power op
2: 237.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Grazie. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
5: Dat gaan we vieren!
4: Zo goedkoop, daar word je fan.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
7: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
8: Plintenfabriek.nl.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Voor elke stijl de juiste afwerking.
8: Plintenfabriek.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Zometeen de zanger die een hit scoorde met een liedje dat hij schreef voor zijn dochter. En Toto komt eraan.
20: Ja, daar heb ik ook zin in.
19: Eerst het nieuws van 2 uur met Ronald Remmelswaan.
21: De tijd dringt voor de Nederlandse reddingswerkers die afgelopen nacht zijn aangekomen in Venezuela. De 64 leden van het USAR-team zoeken met 8 speurhonden naar slachtoffers van de aardbeving van donderdag. De eerste 72 uur zijn cruciaal. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar tienduizenden mensen worden vermist. In de 4 provincies waar nu nog code rood geldt vanwege de hitte, geldt vanaf 8 uur vanavond ook code oranje voor zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Er kunnen zware buien vallen met grote hagelstenen, windstoten en veel regen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Tientallen mensen moesten vannacht in Assen even een camping af omdat er iets was ontploft. Volgens RTV Drenthe raakte een man daarbij gewond. Er is explosief materiaal gevonden, maar wat precies is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft het meegenomen. Er is nog niemand aangehouden. En JA21-leider Joost Eerdmans wil dat het kabinet voor steun moet kiezen tussen zijn partij of pro. Met allebei samenwerken gaat niet, want daarin verschillen we te veel, zei hij op het partijcongres in Ede. Volgens Eerdmans kiest het kabinet nu voor het ritme van de snolle bollekes, van links naar rechts. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is opnieuw warm met 30 graden langs de kust tot 36 in het zuiden, met een mix van wolken, zon en een bui. Later vanavond in het oosten en zuidoosten dus veel regen in korte tijd, met hagel en zware windstoten.
19: 4 vertragingen in Nederland. Dit zijn de 3 grootste. A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoudendorp. 13 minuten vertraging. A12 Oberhausen Arnhem. Ongeval gebeurt voor Duiven. De vertraging daar 30 minuten. En de A44 Amsterdam Den Haag. Voor de afrit Wassenaar. De vertraging daar is 29 minuten.
2: Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. 80s en 90s, top 1500.
8: Wouter Kooijman.
19: Chris Ria, hij schreef Josephine voor zijn dochter. En die hoor je nu op
8: Radio 10. 235.

0: Radio 10, Toto en Rosanna.
1: Radio 10. 80's en 90's, top 1500.
0: Ja, over een actrice die Rosanna heette, werd het nummer geschreven.

0: dat gaat over zijn oudste dochter. Hij miste haar tijdens zijn drukke tourschema en schreef in een hotel in Düsseldorf dat prachtige nummer wat je zojuist hoorde op Radio 10. Het is zaterdagmiddag. Opnieuw een warme dag, hè, 30 tot 36 graden. Maar verspreid over het land kan er hier en daar ook een buitje vallen. Aan de telefoon heb ik Wieberen, toch?
1: Hoi.
0: Ik was even benieuwd. Jij schreef dat je een lekker regenbuitje over je heen kreeg.
1: Ja, klopt, ja. Ja, die kan nog hoog.
0: Ja, is dat ook een beetje verkoelend?
1: Ja, het was 28 graden, nu 23 graden. Het scheelt al 5 graden, hoor.
0: Oh, lekker, ja. lekker. Nou, hopen dat hij snel in Hilversum ook overkomt. Kan het ook een beetje afkoelen hier. Alhoewel, qua muziek gaat de temperatuur misschien weer omhoog. Zo dadelijk nog Janet Jackson en Kate Bush. Eerst de groep waarvan de zangeres morgen geëerd wordt met een Living Legend Icon Award tijdens de BET Awards in Los Angeles. Nou, het is de eerste keer dat deze prijs wordt uitgereikt. Dus als je er nog nooit van gehoord hebt, dat zou wel kunnen kloppen. En wie hem wint? Lauryn Hill van The Fugees.

Veel mensen snakken vandaag waarschijnlijk naar verkoeling van een wolkje. Om nou te gaan cloudbusten. Een cloudbuster is een apparaat dat is uitgevonden door de controversiële wetenschapper Willem Reich. Hij geloofde dat je met zijn apparaat regen kon maken. Maar het is nooit bewezen dat het werkt. En bovendien vandaag overbodig. Want vanavond gaan we meer neerslag krijgen dan ons lief is. Althans, dat is de voorspelling. Zo dadelijk, Tears for Fears in de 80's en 90's top 1500. Eerst Janet Jackson. Dit is Together Again.

0: zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland.
10: De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of

0: Verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: 80s en 90s, top 1500.
2: Wouter Kooijman.
3: Middag met Bon Jovi nu op
0: 200.

0: Je hoorde De Karst in Naaiedij.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: En voor De Karst hoorde je Bon Jovi. De band die is opgericht in de Amerikaanse staat, waar het Nederlands elftal hopelijk op 19 juli een wedstrijdje speelt. New Jersey. Ja, daar wordt in het MetLife Stadium de WK-finale gespeeld. De eerstvolgende hoorde op weg naar die finale is Marokko. Wat ga jij doen? Zet jij de wekker maandagnacht? Om 3 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Ik ben benieuwd of je die gaat kijken. Ik denk dat ik me nog 1 keer omdraai. Maar over tv-kijker gesproken, zo dadelijk, aha. And the sun always shines on TV. Yeah. Eerst op 227, Backstreet Boys. I want it that way. You.

0: And the sun always shines on TV. Zometeen veel plezier met Dennis Verheugd. Ik heb nog de man die afgelopen week een concert in Minnesota moest afbreken omdat hij duizelig werd. Ik heb het over de 77-jarige Lionel Richie. Hij zat midden in het nummer Dancing on the Ceiling toen hij even moest gaan zitten. Ja, dat was niet het juiste nummer om even bij te gaan zitten. Maar goed, het gebeurde wel. Daarna kroop hij nog even achter de piano voor Three Times a Lady. Maar na dat liedje kregen de toeschouwers deze mededeling.
1: Fortunately, Lionel is not feeling well. He won't be able to continue with the show. And additional information will be available. Thank you for your patience. And your understanding is just been amazing. Safe travels home, everyone. Thank you so much.
0: Hoe het nu met Lionel gaat is niet helemaal bekend. In de 80s en 90s top 1500 staat hij wel met All Night Long op
2: 225.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G.

0: De Berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den Berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
7: OG's. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Omdat we het zo leuk vinden, hè? Dit weekend een rerun van de 80s en 90s top 1500, althans de bovenste 300. Hè? Met onder andere de scene na het nieuws.
6: Op Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is de bliksem ingeslagen op het hoofdpodium. Volgens een regionale krant raakten mensen in paniek en renden ze naar het strand. Er kwam rook achter het podium vandaan na de klap en het geluid deed het niet meer. Het eerste optreden van de dag begint nu wat later. Bij de zware aardbevingen in Venezuela eergisteren zijn ook buitenlanders om het leven gekomen, maar er zijn nog geen berichten dat er ook Nederlanders bij zitten. De meeste kwamen uit Portugal, dat 28 doden meldt. Spanje lijkt ook zwaar getroffen, dat heeft 5 doden en naar 85 mensen wordt nog gezocht. In China vloog gisteren een vliegtuigje tegen een wolkenkrabber in Peking en nu is bevestigd dat daarbij 1 dode viel. Het is de piloot van het vliegtuigje die alleen in het toestel zat. 13 mensen raakten gewond, waarschijnlijk op de grond. Delen van het vliegtuigje vielen namelijk naar beneden. En werk aan de winkel voor Max Verstappen, die straks aan de kwalificatie begint voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij kwam tijdens de laatste training niet verder dan een teleurstellende 6e tijd. George Russell was de snelste. Max had waarschijnlijk op meer gerekend, want zijn auto heeft een update gekregen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten.
5: Mario, dankjewel. Flitsmeister meldt 2 vertragingen. Dit zijn ze, de A4 Rotterdam-Den Haag voor Rijswijk een kwartiertje. En ook een kwartier op de A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug.
7: 80's en 90's, top 1500.
8: Dennis Verheugd.
5: Iedereen is van de wereld. Zal het door het warme weer komen? Dit is de scene.
8: Radio 10. 224.

0: Terwijl jij gisteren plus vandaag meer hebt gezweet dan heel de zomer van 2025... hoorde jij de nummer 223 in deze hele fijne rerun.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Uit 1982, I Won't Let You Down van PhD. Goedemiddag 10 over 3, zaterdagmiddag. Ja, laat vooral weten waar en in welke hoedanigheid jij deze lijst vandaag beleeft, hè? Zit je met de gordijnen dicht en de mobiele airco aan in de woonkamer? Ben jij op de camping alvast bezig met het voorbereiden van de barbecue? Of ben jij, net als ik, nog aan het werk en grijp je om de 5 minuten naar je dopper drinkfles om jezelf te hydrateren?

Even een snelle reality check over Tracy Chapman. Want ja, je zag de laatste tijd misschien berichten voorbij komen dat ze overleden zou zijn. Maar dat is onzin. Ze ademt nog. Ze doet het nog. Ja. En ze maakt het goed. Ja, eigenlijk leeft ze al jaren bewust buiten de spotlights. Woont rustig in San Francisco. Schrijft nog altijd muziek. Maar een nieuw album of een tour, nou, daar lijkt ze weinig haast mee te hebben. Haar laatste grote moment, ja, dat was die kippenvelversie van Fast Car met Luke Combs, hè, bij de Grammys in 2024. Maar goed, in 1988 bracht ze het origineel uit. En die knalde al vrij snel naar de nummer 1 positie. In de 80s en 90s tot 1500 hoorde je Fast Car op 221. Met zo dadelijk nog de zwoele stem van Chris Isaak. Ja, niet alleen van de zon smelt je weg, ook van zijn zangkwaliteiten. Wicked Game.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
15: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
16: Dat gaan we vieren.
15: Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar...

4 in Nederland, maar destijds niet de best verkochte Michael Jackson single. Dat was in die tijd nog altijd Thriller. Alleen al in Amerika ging die single ruim 10 miljoen keer over de toonbank. Gevolgd door Billie Jean en Beat It. Ja, Smooth Criminal verkocht stukken minder. Maar goed, toen zaten we ook al een beetje in dat cd-single-tijdperk, hè? Ja, de plaatverkopen liep in die tijd al terug, dus begrijpelijk dat Smooth Criminal niet beter werd verkocht, of heeft verkocht eigenlijk, dan alle singles die op het Thriller-album stonden. Maar het blijft wel lekker natuurlijk, hè. In de 80's en 90's top 1500 hoorde je Smooth Criminal van MJ op 217. Ja. Het is inmiddels 3:50 zaterdagmiddag. Ja, wat houdt de Radio 10-luisteraar allemaal bezig in deze bloedhitte? Nou, Natasja zegt, niet allemaal overdrijven, jongens. Kom op, hé. Ik ga gewoon de caravan wassen. Kijk, ja. Girl power. Goed hoor, Natasja. En Bea komt met gisteren een bruiloft in Breda gehad. Collega van mij is getrouwd. Wat een feest was dat. We zijn nu terug in Zwolle. Pootjes omhoog bij 28 graden binnen. Zou blij zijn als het afkoelt. Buiten is het niet te doen. 38 graden hier. Wow. Keep it cool, hè, Bea. Rustig adem blijven halen. Komt alles goed. Wil je ook melden via de app van 10? Dat kan. Stuur een tekst of voiceberichtje deze kant op. En dan kan ik het zo dadelijk delen met de rest van de Radio 10-luisteraars. Is dit nummer 216 in de lijst? Don't Dream It's Over. Crowded.

0: Be So Lucky.
1: Ja, dat was al in 1988 toen het liedje uitkwam. En dat is er nog steeds. Lucky and Busy. Onder andere op de set van Tangled Up in Blue, waarin ze samenspeelt met Quentin Tarantino. Ja, en dat is best opvallend, weet je wel. Tarantino voor de camera dit keer. En Kylie in een serieuze filmrol. Nou, dat belooft wat. Nou, nog even geduld, AUB. De opnames zijn net begonnen, dus het zal ergens volgend jaar worden dat Tangled Up in Blue in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn. Nou, terwijl jij voor de 10e keer op deze bloedhete zaterdag je drinkfles aan het bijvullen bent, of voor de 3e keer een ijsje uit de vriezer pakt, hoor jij zo dadelijk Pump Up the Jam van Tektronic. En dit zijn de mannen van Duran Duran, die afgelopen maandag nog een concert gaven in het Spoorpark in Tilburg.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van...

0: Team.nl.
1: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Doe het lekker zelf met Gammaverf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gammaverf.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Nu mega mooi Oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie Oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Gezellig dat je vandaag Radio 10 aan hebt staan. Waarschijnlijk het enige wat je aan hebt. Want wat is het warm, hè? Ja, ondertussen hier het nieuws van 4 uur.
14: Franse media melden dat de hittegolf in Frankrijk veel mensenlevens kost. Alleen al in Parijs zijn de afgelopen 24 uur meer dan 100 mensen overleden door het extreme weer. Het is bijna niet uit te houden in Parijs. Ook nu weer is het boven de 35 graden en dat is de 10e dag op rij. En het einde is nog niet in zicht. Noodweer bij Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland vanmorgen. Er trok regen, hagel en onweer over het festival. Vlak voor het eerste optreden sloeg ook de bliksem nog in op het hoofdpodium. Er was schade, maar alles doet het nu weer. Het optreden van de bankzitters begon bijna 3 kwartier later. Van over de hele wereld zijn reddingsteams naar Venezuela gekomen om te zoeken naar mensen onder het puin na de zware aardbevingen eergisteren. Er zijn al meer dan 1600 mensen ingevlogen. Volgens de overheid komen er nog meer reddingsteams naar Venezuela en wordt dat aantal nog meer dan verdubbeld. Nederland heeft ook hulp gestuurd. En in Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van Vespa, de iconische scooter die het straatbeeld bepaalt in Italië. Er zijn allerlei activiteiten, waaronder een tocht door de stad langs het Colosseum. De eerste Vespa rolde in 1946 van de band en werd een groot succes. Er zijn er bijna 20 miljoen van verkocht. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten.
13: Mario, dankjewel. Flitsmeister meldt één vertraging. Te vinden op de A4, Den Haag-Amsterdam voor Zoetewoudendorp, daar 6 minuten.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
16: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
17: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
18: Dat gaan we vieren.
17: Zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Dat gaan we vieren.
20: Aldi. Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop.
10: Tot zo!
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Dat gaan we vieren!
11: Dus nu naar Aldi.
21: Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. 80's en 90's, top 1500.
22: Dennis Verheugd.

te druk zijn geweest met andere dingen. Geen tijd hebben gehad om naar het staartje van de 80's en 90's top 1500 te luisteren. Nou, dan zit je dit weekend helemaal goed hier. Want de top van deze lijst hoor je niet alleen vandaag, maar ook morgen nog, hè. Meer of meer onze tractatie aan jou. Omdat je de muziek uit de 80's en 90's zo waardeert. Over waarderen gesproken, ja, waardeer je het weer nog een beetje vandaag. Zo ja, laat het me weten. Wat houdt jou bezig op deze warme zaterdag? Tijdens ja, toch op deze leuke 80's en 90's lijst. Ook als het antwoord nee is, zou ik het leuk vinden waar je je mee bezighoudt. Dus

0: denk dat André Rieu in zijn jonge jaren dit een heel leuk liedje vond.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Het heeft namelijk een walsritme. Ja, en als er iemand is die daar wel mee overweg kan, dan is dat André Rieu wel, hè. Het heeft een 1, 2, 3 ritme. Made of Orleans van Orchestral Maneuvers in the Dark, ook wel OMD genoemd. Makkelijker voor de radiopresentatoren, hè. Bekt eigenlijk ook wel lekkerder, OMD. Op 209 in de 80s en 90s top 1500. Ja, hier weer even een wat houdt jou bezig op deze bloedhete zaterdag update. Ja, in de app van 10 kwamen de volgende berichten binnen. George die meldt, ik ben lekker mijn auto aan het pimpen. Met dit weer is de verf lekker snel droog. Groetjes van George. Maar ja, verf je wel de juiste kleur, want... Ja, George, dit kwam ook net binnen.
2: Nou, ben ik sowieso aan het kijken, George.
3: Ja.
2: Ik vind hè, dat matzwart er toch mooi is.
0: Oeh, ja. Dan krijg je dat dus, hè. Je vrouw denkt er anders over. Dus nou, succes met Pimp in ieder geval vandaag. En Hans en Angelien, die zijn lekker aan het fietsen in Nunspeet... met een heerlijk windje en Radio 10 op doortjes. Letterlijk en figuurlijk goed om te horen. Wil je nou ook je ei kwijt, oftewel een bijdrage leveren? Je bent van harte welkom, hè, om de gratis Radio 10-app te openen. En een berichtje te sturen. Tekstberichtjes, audio-appjes, foto's van waar je uithangt. Ook helemaal prima, hè? Laat je horen via de app van 10. Maar goed, er komt afkoeling aan. Ja, je verwacht het niet, maar zo dadelijk uit je speakers. Frozen van Madonna. Maar eerst...

0: letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Op zoek naar...

0: quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: 80s en
7: 90s,
8: top 1500.
9: Dennis Vrij.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Met Prince. Ja, hij stond eigenlijk altijd wel bekend om zijn toffe videoclips. Dus toen Sign of the Times uitkwam, zat ik er helemaal klaar voor. Als, 15-jarig? Ja, 15-jarig jongetje was ik toen, 1987. Ik zat voor de tv klaar om in Countdown de nieuwe videoclip te zien. Maar die viel dus behoorlijk tegen. Ja, het was een lyric video. Tegenwoordig word je ermee doodgegooid op YouTube. Clips met alleen de tekst in beeld. Nou, in 1987 was dat nog vrij nieuw. Maar waarom deed Prince dat nou? Ja, in Sign of the Times zingt hij over aids, geweld, armoede, rampen en nucleaire dreiging. En ja, hij wilde dat je de tekst echt binnenkreeg. Dus door alleen de lyrics in beeld te zetten, ja, werd het liedje bijna een nieuwsbulletin op muziek. En dat maakte de impact juist groter. Ja, dat was dus zijn bedoeling om er inderdaad een echte lyric video van te maken. Op 205 dus, Prince en Sign of the Times. Je luistert naar de rerun van de 80's en 90's top 1500 met op
2: 204
1: Simply Red. Ah!

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt

0: wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Terwijl het in de oorspronkelijke Italiaanse versie van Riccardo Cocciante juist gaat over het winnen en vieren van een grote liefde, gaat het in Borsato's Nederlandse versie over een relatie die plotseling kapot gaat. Ja, het tegenovergestelde dus. Maar goed, misschien dacht jij wel aan een pizza. Ja, met dit liedje kan je zoveel kanten op, hè? Het was Marco's Margherita op nummer 203.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Fijn dat je erbij bent vandaag. Geniet van het beste uit de 80's en de 90's. Verpakt in een geweldige lijst met onder andere Survivor en Brian May. Na het nieuws.
15: Er is een landelijke storing bij Rijkswaterstaat dat het verkeer regelt op onze snelwegen. Dat gaat nu een stuk moeilijker, want op meerdere plekken doen de camera's het niet meer. Daardoor is het ook niet mogelijk om een rijbaan af te sluiten met een rood kruis bij een pechgeval. Er zijn ook problemen bij tunnels en bruggen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela is na aankomst meteen begonnen met zoeken naar mensen onder het puin na de aardbevingen eergisteren. Het basiskamp is tussen de ingestorte gebouwen van een zwaar getroffen kustplaats. Vanuit daar wordt gekeken waar de kans het grootst is om mensen te vinden. Op een vliegveld in Thailand is een man opgepakt die verdacht wordt van moord. Het slachtoffer is een meisje van 17. Hij zou haar lichaam daarna in een koffer hebben gedaan en gedumpt hebben bij een spoorbaan niet ver van zijn hotel. De man stond op het punt om op het vliegtuig te stappen en naar het buitenland te vluchten. En Australische kinderen van onder de 16 mogen niet meer op Snapchat en Instagram, maar daar is nog weinig van te merken. Daarom neemt de regering extra maatregelen met een verdubbeling van de boete voor techbedrijven die het verbod structureel omzeilen. Het bedrag kan oplopen tot zo'n 60 miljoen euro. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er zijn grote verschillen. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met ook hagel en onweer.
14: Mario, dankjewel. Flitsmeister, die komt met even vertraging. Te vinden op de A28 Amersfoort-Zwolle voor Nijkerk 6 minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
0: 80's en 90's, top 1500. Dennis.

0: 178 van het jaar 2026 inmiddels. Zaterdag 27 juni. De dag dat bekend is geworden dat Madonna volgend jaar mogelijk een van de headliners is op het beroemde Britse festival Glastonbury. In een interview met Graham Norton, dat gisteravond op de BBC werd uitgezonden, hintte ze op iets groots in de zomer van 2027. Ja, voor de editie van 2024 gingen ook al hardnekkige geruchten dat Madonna een van de hoofdacts zou zijn. Die onderhandelingen liepen destijds helaas op niets uit. Verder is het de dag dat de zonen van Britney Spears voor het eerst bewust de schijnwerpers hebben opgezocht. Jean en Jaden die maakten hun debuut op de catwalk tijdens de Paris Fashion Week. De 20-jarige Jean die droeg onder meer een lange zwarte zijden jas. En de 19-jarige Jaden was te zien in een wit hemd. Nou, dat pak je toch even mooi mee op deze zaterdagmiddag, hè? Goh, wat een nieuws. En het is ook de dag dat Diana Ross uit de kast komt. En wel op
1: 109.

week is opgenomen. Eén lange wandeling door Londen, zonder montage. En ja, de meeste mensen die de zanger van de Verve in de clip omverloopt, hadden dat niet geoefend, nee. Nee, het waren geen acteurs, het waren gewoon voorbijgangers. Ja, de tijd dat je nog geen goedkeuring hoefde te vragen om deel te nemen aan zo'n videoclip eigenlijk. Het werd gewoon gedaan, ja. Bittersweet Symphony uit 1997 op nummer 198 in deze lekkere ethische 90s lijst bij Radio 10. Waarin ik je nu even meeneem naar The Greatest Night in Pop. De nacht van 28 januari 1985, ja, waarop alle grote sterren van dat moment samenkwamen om in één studio een

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: 1500. Dennis Verheugd.
4: Ja, we gaan een muzikaal ritje maken met de Cars.
3: Radio 10. 195.

zijn. Als je in de airco werkt vandaag, ben je blij, heb ik het idee. Dan heb je het wel weten vol te houden. Als je van 9 tot 5 moest werken, ben je waarschijnlijk nu inmiddels onderweg naar huis. En kan je lekker gaan genieten van opnieuw een zwoele plakavond. Ja, want het blijft ook de komende uren nog vrij warm. Nou ja, je kan sowieso bij ons blijven plakken, hè? Want de Edison Night is op 1500, gaat ook vanavond gewoon door. Ja, dat gaat chill voor je regelen. Komt helemaal goed. Dolly Parton hoorde je zojuist op nummer 194. En dit staat een plek hoger. Belfast Child van de Simple Mind.

staan aan het droogdeppen bent met een zakdoekje of een handdoek, draaide ik de nummer 192 in de Ethische Nightingale Top 1500. You van Dan Sharp. Ja, het vervolg van deze prachtlijst hoor je zo dadelijk bij Jules van Est. Alvast veel plezier. En als je alles hebt geprobeerd om je hoofd koel te houden vandaag, nou, dan is deze voor jou. Het goede doel met alles geprobeerd op 191.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Nieuw!

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt. Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
7: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt.

0: opmengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: En voordat het onweer losbarst of al losgebarst is, waar je nu ook bent, Kak Robin zometeen en Dire Straits. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
3: In de buurt van het Zeeuwse Terneuzen zijn twee auto's op elkaar gebotst. 5 mensen raakten gewond, 1 zat bekneld en is eruit gehaald. De hulpverlening kwam meteen op gang, waarbij ook 2 traumahelikopters werden ingezet. 1 van de auto's eindigde na het ongeluk in een droge sloot. Succes voor reddingswerkers in Venezuela. Dat werd getroffen door 2 aardbevingen. Ze hebben een pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. Het kind had er 32 uur gelegen. De moeder werd ook gered. De vondst is een opsteker voor alle reddingswerkers. Het heeft dus nog steeds zin om verder te zoeken. Op sommige snelwegen doen de matrixborden het niet meer. Dat betekent dat de rode kruisen niet aan kunnen worden gezet en het aangeven van een aangepaste maximumsnelheid lukt ook niet. De problemen komen door werkzaamheden. Er werd een belangrijke kabel geraakt. Rijkswaterstaat verwacht dat alles het snel weer doet. En een zeldzaam foutje van Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij ging in zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten tot het gaatje, maar het was net iets te veel. Hij eindigde in de grindbak. Max kwam daardoor niet verder dan de 5e plaats. George Russell start morgen bij de race van plek 1. Het Radio 10 weer door Weer Online. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met hagel en onweer. Het koelt dan af tot 20 graden.
2: En dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 5 minuten.
4: Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. 80s en 90s, top 1500.
5: Jules van Hes.
2: Geniet van je zaterdagavond zometeen met Dire Straits en nu Cock Robin, The Promise You Made.
5: Radio 10. 190.

Het prachtige Brothers in Arms van Dire Straits. En als je een beetje dat tempo aanhoudt van Dire Straits vanavond, Brothers in Arms, dan hoef je in ieder geval niet te veel te zweten. Gewoon lekker rustig aan en relaxed op je dode akkertje. Want als je te veel doet, dan ga je ook te veel zweten. Zelfs nu nog buiten 32 graden namelijk, aan het begin van die heerlijke tropische zaterdagavond van je. En niet alleen zomerhitte dit weekend, maar ook krijg je nog één keer de bovenste 316 hits van de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Want ja, waarom maar één keer genieten als het ook gewoon twee keer kan? En terwijl jij je nog even onderdompelt in bijvoorbeeld een heerlijk verkoelend zwembad in je tuin, of je gooit je glas nog even vol met ijsblokjes uit de vriezer, UB40 zometeen. En nu even het tempo omhoog gooien met 178 beats per minuut om precies te zijn. Dat is nog net een tandje sneller dan een gemiddeld happy hardcore liedje. Anouk en Are You Kidding Me op 188.

Goed dat je erbij bent op deze broeierige, tropische zaterdagavond. Hartje zomer. En een vleugje Elvis de Pelvis op 187. 80's and 90's, top 1500. Met de versie van UB40 van de Elvis-hit Can't Help Falling in Love With You in de 80's en 90's top 1500. En begin deze maand maakt hij nog kans op tickets van 10 voor het concert van UB40 in Rotterdam Ahoy in december. En het mooie is, komende week maak je alweer kans op tickets van 10. En dit keer voor het concert van Eros Ramazzotti. In de Ziggo Dome Amsterdam in april volgend jaar. Zet het alvast in je agenda. Hij is bezig Eros met zijn wereldtour en jij kunt het dus meemaken. Gewoon even die tickets van 10 winnen de komende week. Met zometeen de koning van het Nederlandse volkslied. De Amsterdamse Frank Sinatra. De Johan Cruijff van de volkszangers André Hazes in de 80's en 90's top 1500. En nu door met aftellen op 186. The Human League en Don't You Want Me.

het is wel heel bijzonder eigenlijk, hè, dat zelfs 22 jaar na de dood van André Hazes zijn muziek nog massaal wordt meegezongen. Van feesttent tot bruiloft en van voetbalkantine tot festival, overal hoor je André Hazes voorbij komen. En het is zelfs zo'n succes, zijn muziek nog steeds, dat volgend jaar de 15e editie plaatsvindt van Holland Zingt Hazes. 5 en 6 maart in Rotterdam Ahoy en op 12 en 13 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam. Geef mij je angst van André Hazes op 185 in de 80s en 90s top 1500. Bij Radio 10 met zometeen ook Madonna. En ook Elfenville zometeen.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijne voordelig weekend, Castilla, van Jumbo.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
5: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, red de ketet.

0: Domino's. Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. 80's
5: en 90's, top 1500.
6: Jules van Hest, zometeen met Elle van Veel en nu Madonna, Papa Don't Preach.
5: Radio 4, 184.

je krijgt het beste van twee werelden. Het beste van de 80's en het beste van de 90's. En dat bundel je dan samen tot de 80's en 90's top 1500. Het weekend van 10 met de 11 van Vilnet Forever Young op 183. Ook het weekend trouwens van de Dutch TT in Assen. Het grootste motorsport-event van Nederland. Misschien ga je daar wel heen, lekker motorraces kijken. En snuiven van het verbrande rubber van die banden van die motoren. Dit weekend ook een Concert at Sea in Zeeland op het strand daar met DJ Paul Elstak op het podium, Bluff, Sophie Alice Baxter en Direct. Ja, in Nederland hebben wij dus Concert at Sea, maar in België hebben ze ook zoiets, namelijk Down by the Sea op het strand van Knokke-Heist. In augustus is dat. Met ook daar een heerlijk strand, de ruisende zee, de stralende zon en natuurlijk hondsbrutale meeuwen die je friet uit je frietbakje proberen te jatten, want die zit op elk strand, hè? Of het nou een Belgisch strand is of een Nederlands strand. En bij Down at the Sea staat ook onder andere Clouseau op het podium. Die hoor je zo meteen in de 80's en 90's top 1500 van Radio 10. En eerst een powerballad van Celine Dion. There were no-

Het is die zingende autocoureur, Koen Wouters van Clouseau. Hij is namelijk een fanatieke rallyrijder. Dit weekend race hij bijvoorbeeld mee met de Ypres Rally in België. En dat is bloedje heet, zegt Koen Wouters. In je rallyauto zit geen airco, zegt hij. En de motor geeft heel veel warmte af. Plus je hebt een helm op je hoofd. Het kan daar al makkelijk 50 graden worden in je rallyauto. Het is dus alsof je met een racepak aan het sporten bent in de sauna. Poeh, dat zal lekker warm zijn. En dan hopelijk daarna lekker afkoelen in een badkuip vol met ijsblokjes. Hey, je hoorde Clouseau op 181 in de 80s en 90s. Top 1500 van Radio 10, daar gaat ze. Zometeen met de NX6 voor je. En nu op 180, Sade, Smooth Operator.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Grazie. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: En zometeen meer 80s en 90s in de 80s en 90s top 1500. Met onder andere Take That en Bruce Springsteen. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
10: Bij het Zeeuwse Terneuzen is een zwaar verkeersongeluk geweest. Twee auto's botsten op elkaar en één daarvan eindigde in een droge sloot. Vijf mensen raakten gewond, van wie één bekneld raakte en bevrijd werd door de brandweer. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het hitterecord in Duitsland is na één dag al gesneuveld. Het oude record was 41,3 graden en vandaag werd het 41,5 graden. De hitte in Duitsland zorgt voor problemen op het spoor en de weg. Zo is op veel wegen het asfalt beschadigd, waardoor het verkeer in de file staat of moet omrijden. Een school in Baarn staat helemaal onder water nadat een brandslang kapot ging, meldt RTV Utrecht. Het probleem werd vanmorgen ontdekt toen er een alarm afging. Als dat niet was gebeurd, was de schade nog veel groter geweest. De school blijft maandag sowieso dicht, maar misschien nog langer. En verdrietig nieuws voor voetballer Cody Gakpo en zijn vrouw. Ze waren in verwachting van hun tweede kind, maar dat is tijdens de zwangerschap overleden, schrijven ze op Instagram. De vrouw van Gakpo is ook in Amerika, waar het Nederlands elftal meedoet aan het WK voetbal. Oranje moet maandagnacht tegen Marokko. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden.
9: En dan de Radio 10 verkeer door Flitsmeister met één vertraging momenteel op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 9 minuten.
11: 80's en 90's, top 1500.
12: Jules van Hest.
9: Zometeen ga je naar de 80's met Bruce Springsteen en nu 90's. Take That and Back for Good.
12: Radio 10. 178.

0: Zaterdagavond en je wordt een beetje heen en weer geslingerd tussen de weercodes hier in Nederland. Het was vandaag al in veel provincies code rood met bloedje hete tropische temperaturen van tussen de 35 en 38 graden. En die weercode rood is inmiddels weercode oranje geworden in veel provincies. Vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel kunnen onweersbuien voorkomen en de rest van het land ook. Alleen in die provincies ook hagelstenen met een doorsnede van 5 centimeter. Dat zijn serieuze jongens. Die wil je niet op je kop krijgen. Dus kijk een beetje uit vanavond met al die weercodes en het weer. En ondertussen genieten van de beste 80s en 90s hits in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Bruce Springsteen net en The River op 177. En zometeen voor je een 90s act die een doorstart heeft gemaakt. Want na 33 jaar kwam er een einde aan The Two Brothers on the Fourth Floor met zangeres Desiree en rapper D-Rock. Want D-Rock die kreeg een ernstige ziekte, zoals je weet. Parkinson kan niet meer optreden. En zo blijft, nu hebben ze een doorstart gemaakt met een nieuwe zangeres, Lee Ann heet ze, en een nieuwe rapper, Masta. En zo blijven de Two Brothers on the Fourth Floor gewoon bestaan, en je hoort ze zo meteen met hun grootste hit ooit. En eerst in de 80s en 90s top 1500 op 176. Er was een donder en een bliksem, een lach toen ik je zag, het is Hero.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Sjoel. Ik heb het zweet hier op mijn rug staan, want ik ben even lekker losgegaan in de woonkamer met Two Brothers on the Fourth Floor. Wat een heerlijk nummer blijft dat. Ik ben echt een kind van de Eurodance-tijd. Groeten van Barbara Zijlstra. Nou, met jou velen, denk ik, Barbara. En raak niet overhit en een beetje Eurodance op zaterdagavond. Daar is vast niemand vies van. En je hoorde de Two Brothers on the Fourth Floor in de 80s en 90s top 1500 met Dreams op 175. Dit weekend hoor je nog één keer de bovenste van deze lijst. De 80s en 90s top 1500. Het beste gedeelte eigenlijk ook van de lijst, hè. Want voor minder kom je niet je bed uit, toch? Met zometeen U2 en nu dat liedje waarin heel veel gelachen wordt. Maar dan vooral heel gemeen gelachen. Een beetje vals ook, een beetje duister, een beetje maniak, kaalachtig eigenlijk. Het is Genesis en Mama op 174.

0: acties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
7: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
12: Dat gaan we vieren!
11: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren! Aldi.
13: Oranje fans, opgelet.

0: Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. 80s en 90s, top 1500.
4: Jules van Hersen.

Europa met onder andere shows in Duitsland, Portugal, Finland, Hongarije en Polen. Seal. En in november, als het weer wat kouder wordt, dan heeft Seal heel slim twee concerten ingepland in Brazilië, in het zonnige São Paulo. En dan is het tegen die tijd daar in november gemiddeld 27 graden. Je kunt natuurlijk altijd Seal even een mailtje sturen om te vragen of je met hem mee mag naar Brazilië. Wie niet waagt, wie niet wint. En je hoorde Seal op 171 met Kiss from a Rose in deze waanzinnige, epische en fantastische 80s en 90s top 1500. De lekkerste hits voor tijdens je autorit bijvoorbeeld op deze zaterdagavond.

dat je erbij bent. Op deze droge of kletsnatte zaterdagavond. Het hangt er een beetje van af waar je momenteel in Nederland je bevindt. In het ene deel van Nederland zijn er zware onweersbuien en het andere deel van Nederland is gewoon kurkdroog.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
4: Plintenfabriek.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Voor elke stijl de juiste afwerking.
4: Plintenfabriek.nl.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, maar het is WK!
15: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
16: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
17: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/

0: vind je bij Bol?
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde. Kruidvat.

0: Domino's.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Voor hoeveel geld is vorige maand een jas geveld van George Michael? Hoor je zo meteen. Echt een adembenemend bedrag. Nu het Radio 10 nieuws van 8 uur.
5: Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal dodelijke slachtoffers van de dubbele aardbeving van eergisteren. De teller staat nu op meer dan 1400. Duizenden mensen raakten gewond. Er zijn af en toe ook lichtpuntjes. Vannacht werd een moeder en haar pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. In Almere zijn twee nachten achter elkaar mensen beroofd van hun scooter. Dat gebeurde telkens onder bedreiging van een wapen, een mes en een vuurwapen. De slachtoffers van de eerste beroving waren een jongen en een meisje. En bij de tweede een vrouw op een andere plek in Almere. Ze zijn ook hun persoonlijke spullen kwijt. In Scheveningen is een tram geraakt door de bliksem. Na de inslag deed de tram niks meer en stond hij midden op straat stil, meldt Omroep West. De passagiers raakten niet gewond. Het duurde ruim een uur voor de tram was weggehaald, maar inmiddels rijden de trams in Scheveningen weer zoals het hoort. En Max Verstappen weet niet precies wat er verkeerd is gegaan toen hij crashte in de kwalificatie in Oostenrijk. De auto gleed ineens weg in een bocht, zei hij. De crash gebeurde bij zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten. Maar hij moet nu genoegen nemen met startplek 5 bij de race. George Russell gaat weg van pole. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden.

Wat is het leren jasje dat George Michael in de jaren 80 aan had tijdens zijn Faith Tour geveild voor een bedrag van, hoeveel denk je? Nou, 204.000 euro. En de koper van het jasje heeft hem vast niet thuis aan de kapstok opgehangen, maar netjes ingelijst en aan de muur opgehangen als een echte collector's item. En dat zou denk ik iedereen wel doen, jij ook denk ik, ik ook. Voordat je dan zo'n jasje van George Michael inlijst, zelf ook even aantrekken. En even kijken hoe het staat en hoe het zit. En ook een beetje eraan ruiken aan dat jasje, om te kijken hoe nou George Michael rook. Waarschijnlijk de geur van successen ruik je dan. Het mooie A Different Corner van George Michael. 166 in de waanzinnige 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. En als je een keertje binnenkort een citytrip gaat maken naar New York in Amerika, dan zou je zomaar op de hondenuitlaatstrook daar Cyndi Lauper kunnen tegenkomen met haar twee mopshondjes. 165, Girls Just Wanna Have Fun.

Joel echt door het dolle heen. Want zijn favoriete basketbalteam, de New York Knicks, die wonnen namelijk het kampioenschap van de NBA, de grootste basketbalorganisatie van Amerika. En Billy die zat heel vaak als supporter bij heel wat wedstrijden op de voorste rij, de VIP-rij bij het basketbalveld. En ik ben daar even voor je ingedoken. Dat zijn geen goedkope tickets. De goedkoopste tickets die beginnen op de voorste rij bij $4000. En dat is bij minder belangrijke wedstrijden. En bij de belangrijke wedstrijden, zoals bijvoorbeeld een finale, dan betaal je op die voorste rij $30000 per ticket. Maar ja, dan zit je wel zo dicht op het veld dat je gewoon de wind van de basketbal kunt voelen als die wordt overgegooid door de spelers. En Billy Joel in de 80s en 90s top 1500 van de Radio 10, 164 en Leningrad. Met zometeen een van de mooiste ballads van Bon Jovi. En nu aftellen met Hunting High and Low. Het is AHA op 163. Yeah.

0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: Is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Hallo.
14: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
13: Ja hoor.
14: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
13: Tuurlijk.
14: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
13: Ja.
15: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals, hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: 80s en 90s, top 1500.
4: Jules van Hest. Zometeen Agda en de Munnik en nu de Time Bandits.
3: Radio 10. 161.

Amsterdam in oktober. Die zijn compleet uitverkocht. En je hoorde Niet of Nooit geweest in de 80s en 90s top 1500 van de Radio 10 op 160. Terwijl Rien en Anja een foto sturen via de Radio 10-app. Ze zitten namelijk, Rien en Anja, in het zwembad in hun eigen tuin met op de foto twee drijvende glaasjes cava-wijn. Nou, niet te veel spetteren in het zwembad, want dan gaat je cava zo naar chloor smaken. Met zometeen Mel en Kim en nu Kate Bush en Peter Gabriel op 159. Don't give up.

Nog één keer het bovenste gedeelte en het lekkerste gedeelte ook van de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. Mel en Kim net 158 en Respectable. Morgenochtend gaat de lijst door vanaf 7 uur bij Sylvan. En zometeen geniet je onderweg naar je nacht van de top 4000 classics met Albert-Jan Sluis. En eerst nog voor je Dexys Midnight Runners zometeen met Come On Eileen op 156. En nu 157, Tears in Heaven, Eric Clapton.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online...

0: 1,99. Altijd laag.
1: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
2: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
14: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
16: Het ANP nieuws van 9 uur.
17: Een bijzondere vondst bij een openluchtzwembad in Best, vlakbij Eindhoven. Boa's zagen een tas van het dure merk Louis Vuitton ontbeerd liggen en namen een kijkje. Ze vonden ruim €5000 aan vals geld en een gaspistool, meldt Omroep Brabant. Er zat ook een ID-kaart in van een jongen van 17, die is thuis aangehouden. In Frankrijk vallen steeds meer doden als mensen verkoeling zoeken in het water en verdrinken. De teller staat nu op 74. Het gaat bijvoorbeeld mis in rivieren met een sterke stroming. De overheid waarschuwt om daar niet te gaan zwemmen, maar mensen hebben het zo heet dat ze het advies vaak in de wind slaan. De queergemeenschap in Hongarije hoopt dat er een nieuwe wind gaat waaien nu premier Orbán weg is. Daar lijkt het wel op, want 10.000 mensen deden vandaag mee aan de jaarlijkse Pride Mars die Orbán vorig jaar nog probeerde te verbieden. Maar de nieuwe premier Madjar had het verbod weer ingetrokken. En de politie was vandaag de beste vriend van de bevolking van Berlijn, die zucht onder de hitte. Bij de Brandenburger Tor en andere plekken werden 2 waterkanonnen ingezet om mensen een beetje af te koelen. In Duitsland worden om de haverklap hitterecords verbroken. Vandaag was het op sommige plekken boven de 41 graden. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden.
16: Morgenochtend weer, vanaf 7 uur. De 80's en 90's top 1500.

Een liedje over alles wat tegen zit. Regen op je trouwdag. Een lepel terwijl je eigenlijk een mes nodig hebt. Of een goed advies dat je net niet kan gebruiken. In 1995 werkte Alanis Morissette samen met producer Glenn Ballard aan haar album Jagged Little Pill. En ze deden dat echt in razend tempo, waarbij ze vaak een liedje per dag schreven. En dit werd de grootste hit van het spel, afgelopen editie te vinden op 606 in de top 4000. Dat was Ironic. Goedenavond, het is zaterdagavond, de laatste van een serie bloedhete dagen. En of je nou de hele dag binnen voetbal hebt zitten kijken of juist lekker de schaduw op top gezocht. De komende 3 uur hou ik je gezelschap met het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met zometeen een Amerikaans duo dat een regendansje doet. En je hoort straks een zanger die dit weekend met zijn voeten in het zand staat op Concert at Sea. Eerst is het tijd voor Cracklin' Rosie. En dat zou over een sprankelende dame kunnen gaan die Rosie heet, maar het zit iets anders in elkaar. Neil Diamond die hoorde ooit een verhaal over een inheemse stam in Canada waar meer mannen dan vrouwen waren. En de eenzame mannen die zaten 's avonds rond het vuur en dronken dan goedkope mousserende wijn die Cracklin' Rosé heette. Nou, de rosé dat werd Rosie en het leverde Neil in 1970 deze

Niet iedereen komt op eigen kracht in de Top 4000 terecht. Actrice en zangeres Pia Sedora die had een schatrijke echtgenoot die haar succes, naar het schijnt, gewoon voor haar kocht. Ja, eerst tikte hij een Golden Globe voor haar op de kop voor de film Butterfly. Daarvoor nodigde hij de juryleden uit voor een avondje in zijn casino in Las Vegas. En daarna wilde Pia ook nog een hit. En daarvoor charterde haar echtgenoot niemand minder dan Jermaine Jackson. Hij nam maar met haar dit duet op When the Rain Begins to Fall. En dat is wel toepasselijk op dit moment, denk ik. Je hebt Radio Tina met tot middernacht de Top 4000 Classics. Daarin zometeen iets dat je vast wel herkent. Namelijk het moment dat je moeder de oplossing had voor een probleem dat je zelf maar niet kon fixen. Eerst James Arthur. Deze Engelsman staat dit weekend met zijn voeten in het zand op de Brouwersdam in Zeeland. Tussen namen als de Counting Crows, Kensington en Cresip. Hij is namelijk één van de acts op Concert at Sea. Ja, nu doet hij alvast even een korte soundcheck op het knalgroene podium van Radio 10. James Arthur dus. Dit is Say You Won't Let Go.

0: Zaterdagavond en vier jongens uit Liverpool die in één klap op nummer 1 terechtkwamen. En de dag daarna gevraagd werden om op te treden in het legendarische Engelse muziekprogramma Top of the Pops. En toen hadden ze een probleem, want ze hadden nog geen geschikte outfits. Nou, het verhaal gaat dat een van hun moeders de naaimachine pakte en eigenhandig de pakken maakte waarin de jongens hun tv-debuut maakten. Dat was The Real Thing en You to Me Are Everything. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10. Stevie Wonder hoor je zometeen. We vieren straks een verjaardag met een stukje Limburgse fly. En deze komt eraan. Is this love? Het antwoord krijg je zometeen van Alice Moyet.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
8: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
9: Plintenfabriek.nl.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Voor elke stijl de juiste afwerking.
12: Plintenfabriek.nl.
13: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Yes.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Albert Jan Sluis.
2: Wat goed dat je erbij bent. Zometeen hoor je Stevie Wonder. Rowan Esser komt eraan. En eerst Is This Love. Hier is Ella

0: Lekker, hè? Dit is denk ik wel de meest zomerse die hij ooit gemaakt heeft. Stevie Wonder bij Radio 10. En trouwens niet eens eentje op gitaar. Niemand minder dan George Benson. En op de dwarsfluit, ja, die zit er ook in. Hoorde je jazzlegende Bobby Humphrey.
1: Top 4000.
0: Classics. En Stevie stond vorige week op een wel heel bijzonder podium in Amerika. Hij trad namelijk op bij de opening van het Obama Presidential Center in Chicago. Een museum en bibliotheek gewijd aan het presidentschap van Barack Obama. En een hele rij sterren maakte daar een opwachting. Bruce Springsteen bijvoorbeeld, die ik trouwens zo meteen voor je draai. Bono van U2 was er, Eddie Vedder van Pearl Jam, John Legend, Jennifer Hudson en dus ook Stevie trad op voor de oud-president. Tot grote frustratie van Donald Trump trouwens, want voor zijn eigen feestje rond de 250-jarig bestaan van Amerika was er wat minder interesse van bekende artiesten. De grootste naam die wel wilde komen was Vanilla Ice. En dan weet je denk ik wel voldoende. Ja, hoe zou dat nou toch komen, hè? Je hoorde Another Star. Je bent bij Radio 10 op zaterdagavond de Top 4000 Classics. En daarin staan we nu stil bij de 69ste verjaardag van zanger Jack Pols. De voorman van Rowan Hazen snijdt ongetwijfeld een punt echte fly aan. En wij mogen een muzikaal puntje meepikken. Er is Limburg met 10.

Radio 10 en Ed Sheeran. Hij trekt op dit moment de wereld over met zijn Loop-tournee. Die duurt ruim een jaar en Ed heeft al laten doorschemeren dat hij daarna wel een flinke pauze kan gebruiken. Misschien dat zo'n kasteel op een heuvel ver weg van de drukte hem dan wel trekt. Dat was Castle on the Hill. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. We gaan richting 10 uur en daarna hoor je onder andere twee goede vrienden, Jackson Browne en Clarence Clemens. Bob Marley komt er ook aan. Eerst Nancy Sinatra. Met dit ene liedje stapte ze in één klap uit de schaduw van haar beroemde vader Frank op haar eigen go-go-laarzen.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, het is WK.
7: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het ANP-nieuws van 10 uur.
9: Venezuela is weer getroffen door een aardbeving. Ongeveer in hetzelfde gebied als afgelopen donderdag, waar kort na elkaar twee aardbevingen waren. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven, maar er liggen waarschijnlijk ook nog veel mensen onder het puin. Buitenlandse reddingsteams zoeken mee. Zwemmer Marit Steenbergen heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbroken. Ze snoepte 300ste af van het oude record dat al bijna 10 jaar oud was. Het record staat nu op 51 seconden en 68 honderdste. Steenbergen is pas de vierde vrouw die onder de 52 seconden zwemt. In België gaat een concert van Katy Perry vanavond niet door omdat er noodweer wordt verwacht. Ze zou optreden op Werchter Boutique, dat is van dezelfde organisatie als Rock Werchter. Perry was de hoofdact en zou het festival afsluiten. Het concert van de Amerikaanse rapper Pitbull ging wel door. En voetballer Cody Gakpo en zijn vriendin zijn hun zoontje tijdens de zwangerschap kwijtgeraakt, maar Cody blijft toch op het WK, dat zegt de KNVB, die er alles aan doet om het stel te steunen. Het verhaal doet denken aan het EK in 2008, toen het kind van Khalid Boularus overleed. Hij besloot toen ook om door te spelen. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het hele land geldt code oranje voor zware onweersbuien. Er komen ook pittige regen- en hagelbuien aan met veel neerslag in korte tijd. Het koelt vannacht af tot 20 graden.

Ken jij toevallig dit nog? Gonna Make You Sweat van de CNC Music Factory. En die CNC die staan voor de achternamen van Robert Cliffill en David Cole. Twee producers die werkten voor grote namen als Whitney Houston en Mariah Carey. Daarnaast hadden ze dus de CNC Music Factory. Daar scoorden ze meerdere hits mee. En dan brachten ze ook nog muziek uit onder de naam Cliffill en Cole. En in die hoedanigheid hoorde je ze net met A Deeper Love. Het is een zomerse zaterdagavond. Even lekker afkoelen met de top 4000 classics van Radio 10. Met zometeen Amy Winehouse. En die had geen doos tissues nodig, want tears dry on their own. Bros hoor je ook straks. En ik open later dit uur de top 4000 verhaal van een Engelse glamrock band. Eerst Bob Marley. Hij schreef dit speciaal voor zijn vrouw Rita. En we kennen dit allemaal wel. In de eerste maanden van een nieuwe relatie vliegen de vonken en de spetters ervan af. En daarna slaat langzaam de sleur toe. Daar had Bob ook last van. Hij zat met zijn handen in zijn dreadlocks en vroeg zijn liefje om het vuurtje van hun relatie weer een klein beetje op te stoken. En dat deed hij met dit liedje. Steer it up.

Een liedje over een relatie waarvan je weet dat die gaat stranden. En het levert veel verdriet op, maar je weet ook, het moet gewoon gebeuren. Even in één keer die pleister eraf. En gelukkig is huilen, hoe vervelend ook, eigenlijk hartstikke gezond. Het voert namelijk stresshormonen af en het maakt gelukshormonen vrij. Dus af en toe gewoon even een lekker potje janken. Kan helemaal geen kwaad. Tears dry on their own, dat was Amy Winehouse. Je hebt Radio 10 aan met elke avond vanaf 9 uur het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een hit die je in twee versies in de lijst vindt. Het origineel uit 1978 hoor je zometeen. Eerst de tweelingbroers Matt en Luke Goss, oftewel Bros. In de jaren 80 scoorden ze twee hitjes in Nederland en daarvan staat er eentje in de Top 4000. En dat is deze. When will I be?

0: Ja, ze zeggen wel eens, er gaat niks boven het origineel. Maar bij deze hit van Suzy Quatro en Chris Norman gaat dat niet helemaal op. 3 jaar geleden bracht Cheryl namelijk een nieuwe versie van dit liedje uit. En die stond de afgelopen editie van de Top 4000 op 1852. En het origineel eindigde een stukje lager, namelijk op 3955. Dat was Stumbling. Dit is Radio 10 op zaterdagavond, de Top 4000 Classics. Met zometeen een Canadese rocker die in oktober in de Ziggo Dome staat. Ik open straks de Top 4000 verhaal van een echte glamrock band. En deze dames kunnen zo hun opwinding niet beheersen. Het zijn natuurlijk de Pointer Sisters en je hoort ze zo meteen.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, maar het is WK!
15: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Zou 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
18: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
19: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
18: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Bavantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
21: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 5.

0: Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De grootste hitlijst aller tijden.
3: Hallo.
4: Albert-Jan Sluis.
3: Brian Adams hoor je zo meteen. Ik open straks de top 4000 file van The Sweet. En eerst I'm So Excited.

0: Uit de film Don Juan de Marco met Johnny Depp. Bryan Adams wilde er een Spaans tintje aan geven. En haalde flamenco-gitarist Paco de Lucia erbij. En goed nieuws voor de fans van Bryan. Op woensdag 14 oktober staat hij namelijk in de Ziggo Dome. Dat was Have You Ever Really Loved a Woman?
1: Top 4000 file.
0: Rick Astley hoor je straks. Eerst duik ik in het top 4000 archief en trek ik de top 4000 file open van The Sweet. Deze glamrock band werd in 1968 opgericht in Londen en groeide in de jaren 70 uit tot een ware sensatie. Ze stonden bekend om hun pakkende nummers, extravagante podiumoutfits en kenmerkend geluid. The Sweet staat met 5 hits in de top 4000. En dit zijn ze. 3000.

Radio 10 en Inner Smile. Altijd leuk natuurlijk om even te horen hoe een liedje ooit is begonnen. Dit werd geschreven door Greg Alexander van The New Radicals. Die ken je misschien van You Get What You Give. En zijn allereerste demo van het liedje klonk zo. Ah, leuk gedaan, maar ik geloof dat ik dan toch liever Texas hoor. Maar dit is een soort kladversie. Jij had niet heel erg zijn best gedaan, denk ik. Dat was Inner Smile. Hey, super dat je erbij bent. Dit is je zaterdagavond bij Radio 10. Met straks na 11 onder andere de King of Pop en de Dire Straits die op zoek gaan naar een andere king. Eerst een van de bekendste nummers van John Denver. De zanger die in zijn vrije tijd graag achter de stuurknuppel van zijn sportvliegtuigje zat. Tot hij in 1997 neerstortte en om het leven kwam. 23 jaar eerder had hij nog een goede vlucht. Weliswaar met een iets groter vliegtuig. Dit is Leaving on a Jet Plane. John Denver dus, bij 10.

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, of jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je voelt je

0: tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan het radioteam weer door Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden. Maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien.
2: Morgenochtend weer vanaf 7 uur. De

shit hé, weer de voicemail. Radio 10 met een eerbetoon aan de king himself, Elvis Presley. Mark Knopfler van Dire Straits probeert in deze hit telefonisch contact te leggen met Elvis. Die staat zelf met maar liefst 22 noteringen in de afgelopen editie van de Top 4000. Dire Straits had er 12. Dat was Calling Elvis. Goedenavond, dit zijn de Top 4000 Classics op een hete zaterdagavond. Ik hoop dat je een beetje verkoeling vindt bij de muziek uit de grootste hitlijst aller tijden. Stromae hoor je zo, die naast Frans ook nog in een andere verrassende taal blijkt te zingen. En je hoort straks de zangeres die vorige week aankondigde dat ze volgend jaar weer naar Nederland komt. Eerst een dame die aan de haal ging met een liedje van rock'n'roll legende Buddy Holly. Dit origineel komt uit 1958 en in 1977 scoorde Linda Ronstadt met haar eigen versie. Afgelopen editie te vinden op 3253 in de Top 4000.

Radio 10 en Stromae, zoals we hem kennen natuurlijk, in het Frans. Maar hij zingt ook in andere talen. Zo zette hij dit laatst op TikTok. Ja, wat zal dit nou zijn? Het is Aziatisch, maar geen Chinees. Het is ook geen Koreaans. Nee, je hoort het wel, hè? Dit is Japans. Ja, echt heel erg knap dat hij dit kan. Ja, zelf versta ik er geen woord van. Maar als deze man begint te zingen, klinkt het natuurlijk al snel heel mooi natuurlijk. Hè? Het heet Chick Yugi. En het is van oorsprong de soundtrack van een Japanse animatiefilm. En na maanden oefenen klonk het zoals je het net hoorde. Stromae, hij kwam voorbij met zijn hit Papa Hoete. Goedenavond, Albert-Jan hier. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Ik hoop dat je nog een beetje fris bent op deze warme zaterdagavond. Misschien nog in de tuin of in de woonkamer met de ventilator of de airco op standje 10. Meatloaf haalt zometeen de woorden uit je mond. Eerst de zangeres die vorige week aankondigde dat ze volgend jaar naar Nederland komt met de Singles Tour. En geen zorgen, die singles slaan op haar hits. Het is niet zo dat je niet naar binnen mag als je al een relatie hebt. Ik heb het over Kim Wilde. Je hoort er nu in de Top 4000 Classics van Radio 10. Met You Came.

0: Niet elke bijnaam pakt verkeerd uit. Zanger Marvin Lee Adé die was als kind al behoorlijk stevig gebouwd en daarom werd hij van jongs af aan al Meat genoemd, dus vlees. Dat veranderde uiteindelijk in de artiestennaam Meatloaf. Je hoorde You Took the Words Right Out of My Mouth. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Barry Manilow neemt ons zo mee naar een plek waar het normaal een stuk tropischer is dan hier, maar nu niet. Je hoort straks twee supersterren in duet voor de soundtrack van een film met Mel Gibson. En bij deze band houden ze zometeen liever hun mond.
1: Maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen.
0: Ja, het goede doel hoor je zometeen.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Odido. Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Lekker afkoelen met de Top 4000 Classics. Barry Manilow en Sting en Eric Clapton. Hoor je na zwijgen. Dit is het goede doel.

0: Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro in Brazilië is het normaal gesproken een stuk tropischer dan hier in ons kikkerlandje. Maar vandaag even niet.
1: Top 4000.
0: Classics. Nee, hier in Nederland liep de temperatuur vandaag op tot dik 36 graden. En in Copacabana een lekker verkoelend briesje en een graadje of 23. Heerlijk. Maar goed, overal waar je Barry Manilow hoort schijnt de zon voluit. Zelfs vlak voor middernacht, zoals hier. Afgelopen editie op 993 in de Top 4000. Copacabana. Je bent de Radio 10 met zometeen een portie romantiek van Sarah Bareilles. Eerst Sting en Eric Clapton. Samen met componist Michael Kamen schreven ze de muziek voor de film Lethal Weapon 3. Een van de grootste kassuccessen van 1992. En daar hoorde dit liedje bij. Over die ene vriend die altijd naast je blijft staan terwijl alle anderen je hebben laten vallen. Dit is It's Probably Me bij Radio 10.
2: You'd hug yourself on a cold, cold ground.
0: Eerst Sting en Eric Clapton. Samen met componist Michael Kamen schreven ze de muziek voor de film Lethal Weapon 3. Een van de grootste kassuccessen van 1992. En daar hoorde dit liedje bij. Over die ene vriend die altijd naast je blijft staan terwijl alle anderen je hebben laten vallen. Dit is It's Probably Me bij Radio 10.
2: If the night

Er schijnt hier ook een Chinese versie van te zijn. Die heet The Walker. En nee, dat is natuurlijk niet echt. En zo'n grapje kan ook eigenlijk helemaal niet meer anno 2026. Voel je Albert-Jan? Radio 10 en Visser Z. En die komen naar Nederland. De band bestaat 50 jaar en viert dat met een uitgebreide tournee. In augustus spelen ze in Ommen. En later komen ze ook nog naar Alkmaar, Den Haag en Nijmegen. Je hoorde ze met een van hun twee noteringen in de top 4000. The Walker dus. Het is bijna middernacht. Tijd om de hopelijk voorlopig laatste plaknacht in te gaan met de ventilator en je radio op standje 10. Morgenavond 9 uur ben ik er weer met een nieuwe Top 4000 Classics. En hier is nog een band die binnenkort naar Nederland komt. Vanavond treden ze op in Duitsland, Engeland. Maar volgende week zetten ze de bloemetjes buiten in de tuin van Paleis Soestdijk. En eind dit jaar sluiten ze hun tour ook nog eens af met een optreden in Ahoy in Rotterdam. Dat is 15 december en daar kon je onlangs kaarten voor winnen bij Radio 10. Joh.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Noodweer zorgt op verschillende plekken voor problemen. Zo is op een aantal plekken het onweer in daken geslagen en zorgt dat voor brand. Op de TT-feesten in Assen werd een deel van de avondprogrammering stilgelegd. En in Amsterdam is het concert van Lil Kleine voortijdig beëindigd omdat het begon te onweren. Door een blikseminslag is er geen treinverkeer meer tussen Gouda en Den Haag. De veiligheidsregio Utrecht krijgt veel meldingen binnen en roept op alleen te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In het hele land geldt code oranje, vooral vanwege het vele onweer, de flinke hagel en omdat het enorm kan hozen. De spelers van het Nederlands elftal zijn gewaarschuwd. Ze hebben in de wedstrijd tegen Marokko een scheidsrechter die er niet voor terugdeinst om een rode kaart uit te delen. Hij floot ook de eerste wedstrijd op het WK, Mexico-Zuid-Afrika, en toen gaf hij er 3. De wedstrijd van oranje is maandagnacht. En Max Verstappen heeft excuses gekregen van zijn teambaas. Die zegt dat het niet te voorkomen was dat Max crashte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens zijn teambaas lag het aan de aerodynamica van de auto en kon Max er dus niks aan doen. Hij start morgen in Oostenrijk wel als 5e. Dan het radioteam weer door Weeronline. Het is dus broeierig met kans op zware buien met onweer en flinke hagel. Komende middag veel zon en 25 tot 30 graden. Maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien.
17: Radio 10.

0: Op veel plekken heeft het noodweer voor problemen gezorgd. Zo viel er in Utrecht en Zuid-Holland op sommige plaatsen in een uurtijd zeker 50 mm regen. Ook was er veel onweer. Die sloeg in onder meer het Utrechtse Snelrewaard en het Groningse Toornwerd in daken die daardoor in brand vlogen. Het gaat weer mis tussen Amerika en Iran. Het Amerikaanse leger voert nu aanvallen uit en dat is volgens hen een vergeldingsactie. Want Iran zou vanmiddag een schip in de straat van Hormuz met een drone hebben aangevallen. En dat was volgens de Iraniërs dan weer een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op vrijdag. Door heel Europa zijn hitterecords gesneuveld. In Duitsland werd het 41,5 graden, in Tsjechië 41 graden en in Slowakije werd het de heetste nacht ooit gemeten. In Denemarken tikten ze 37 graden aan en daar is het ook het hoogst sinds de start van de meting, 150 jaar geleden. Bij ons was de hoogst gemeten temperatuur afgelopen week 39,4 graden. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin bij Oranje. En zal hij erbij zijn tegen Marokko, maandag op dinsdagnacht. Dan het Radio 10 weer door Weeronline. De hevige buien trekken langzamerhand weg en vanuit het zuiden klaart het op en koelt het af naar 20 graden. Overdag start met veel zon en dan wordt het 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien.
1: Radio 10.

0: Door het onweer zijn op meerdere plaatsen daken getroffen en branden ontstaan. Het gebeurde onder meer in Naarden, Boskoop, het Utrechtse Snelrewaard, het Friese Ersterrijn en een boerderij in het Groningse Toornwerd. Bij die laatste kwamen door de brand twee kalveren om. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Ook veel evenementen zijn stilgelegd door het noodweer. Bij het TT-festival in Assen werden veel concerten afgelast en ging het Reuzenrad dicht vanwege het onweer. In Amsterdam werd om dezelfde reden het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion vroegtijdig beëindigd. Er is nog absoluut geen sprake van vrede tussen Iran en Amerika. Ze blijven over en weer aanvallen uitvoeren en dat vergeldingsacties noemen. De laatste aanval werd vannacht uitgevoerd door Amerika. Het zat hen niet lekker dat Iran droneaanvallen uitvoerde op schepen in de straat van Hormuz. En het was een uur lang billen knijpen, maar Engeland is dan toch groepswinnaar geworden op het WK. Ze wonnen met 2-0 van Panama door goals van Bellingham en Kane. De andere wedstrijd was tussen Kroatië en Ghana. Die won Kroatië met 2-1, maar beide ploegen zijn door naar de volgende ronde. Dan het radioteam weer door Weer Online. Het onweer trekt via het noorden weg, maar vanuit het zuiden komt een nieuw regenfront te overtrekken. Daarna klaart het op. Overdag wordt het zonnig en 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien.
1: Radio 10.